0: Het weer van Weer Online. Het is helder en het koelt af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Overdag wordt het zonnig met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Oplichters misbruiken de overgang van Ideal naar Wero, schrijft de Telegraaf. Trap niet in nepmails die beloven dat je geld terugkrijgt, want daar is niks van waar. De fraude helpdesk kreeg vorige maand zo'n 100 meldingen per dag. Ook Ideal waarschuwt, de echte overstap begint pas eind dit jaar, maar je hoeft niks te doen. In Rotterdam is een kind gewond geraakt bij een brand die begon in een slaapkamer. Er stond een matras in brand. Volgens regiozender Rijnmond liep het kind daarbij brandwonden op. De bewoners konden vannacht niet meer thuis slapen. Twee buren moesten ook even hun huis uit, maar zij konden wel terug naar huis. Een olietanker in de straat van Hormuz kan geen kant meer op nadat een onbekend projectiel de machinekamer heeft geraakt. Het is niet bekend waar het schip vandaan komt. Volgens de Britse marine is de bemanning wel veilig. Doordat Amerika en Iran ruzieën om de straat van Hormuz, kunnen schepen er nog steeds niet veilig doorheen varen. En Amerika wil het aantal asielaanvragen hard omlaag brengen. Dat moet gebeuren door een visum voor een kort verblijf in te trekken en als mensen hebben gelogen bij de aanvraag. Dat kan gebeuren als iemand een asielaanvraag doet om voorgoed te mogen blijven. De Amerikaanse regering wil niet zeggen hoeveel visa dan ongeldig zijn. Het weer van Weer Online. Het is helder en een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Overdag wordt het zonnig met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: These beautiful things that I've got.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
3: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog allemaal tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
4: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
5: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
4: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Brabantse Engelen bleef het gisteravond rustig bij een bijeenkomst over de opvang van asielzoekers. Een grote groep mensen is tegen, maar er zijn ook voorstanders. Beide groepen wilden wat zeggen. Tegenstanders zijn boos over de plannen, terwijl voorstanders vooral bang zijn. Die worden de laatste tijd vaak bedreigd. In het zuiden van Frankrijk zijn zeker 40 mensen gewond geraakt nadat een tornado een deel van een dorpje verwoestte. 15 mensen moesten naar het ziekenhuis. De tornado heeft meerdere daken losgerukt en zelfs hele huizen weggeblazen. In totaal werden zo'n 300 huizen geraakt door de tornado. Vlakbij de grens tussen België en Frankrijk is een kinderlichaam gevonden. Het is waarschijnlijk de jongen die al 2 maanden werd vermist. Hij was met zijn vader, die ook spoorloos is. De oma van de jongen zegt dat de gevonden kleren van haar kleinzoon zijn. Ze zei ook dat zijn vader drugsproblemen en ruzie met dealers had. En in de buurt van de hoofdstad van Haiti zijn zeker 40 mensen gedood door een gewelddadige bende. De burgemeester van het stadje zegt dat het een soort executie was in een kerk. Het aantal doden kan nog stijgen omdat er nog mensen vermist worden. Bendegeweld is al jaren een groot probleem op Haiti. Het weer van Weer Online. Vanmorgen gaat op veel plaatsen de zon schijnen. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt maximaal 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Trap niet in nepmails over de overstap van Ideal naar Wero, schrijft de Telegraaf. Oplichters beloven dat je geld terugkrijgt, maar dat is niet zo. De fraude helpdesk kreeg vorige maand zo'n 100 meldingen per dag. Ook Ideal waarschuwt ervoor. De echte overstap begint pas eind dit jaar, maar ook dan hoef je niks te doen. 2 maanden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela wordt er nog steeds gezocht naar slachtoffers. Het officiële dodental staat inmiddels op ruim 6500. Reddingswerkers zijn nog steeds aan het werk, want er worden nog steeds veel mensen vermist. Alleen weten ze niet naar hoeveel mensen ze nog zoeken onder de ingestorte gebouwen. In het zuiden van België is het lichaam van een kleuter gevonden. Het is waarschijnlijk de 5-jarige jongen die al 2 maanden vermist wordt. Hij werd voor het laatst gezien met zijn vader, die ook spoorloos is. De plek waar ze voor het laatst gezien werden is niet ver van de vindplaats van de jongen. En muziek gemaakt door AI komt in Australië de hitlijsten niet meer in. De regels zijn aangescherpt omdat muzikanten bang zijn voor hun baan. Vorige maand kwam een cover van Madonna's Like a Prayer nog in de Australische hitlijst terecht, maar ook die was nep. Wanneer muzikanten AI ter ondersteuning gebruiken, mag het wel. Het weer van Weer Online. Vanmorgen gaat op veel plaatsen de zon schijnen. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt maximaal 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Een bijeenkomst over een AZC in het Brabantse Engel is gisteravond rustig verlopen. Ruim 30 mensen wilden ook iets zeggen. De meeste van hen willen geen opvang in het dorp. Voorstanders worden volgens Omroep Brabant regelmatig bedreigd of geïntimideerd. Engelen wil minderjarige asielzoekers in een oud politiebureau opvangen. De overgang van betaaldienst Ideal naar Wero wordt misbruikt door oprichters, schrijft de Telegraaf. Er gaan mailtjes rond waarin staat dat je geld terugkrijgt als je op een link klikt. En dat moet gebeuren voordat Ideal verdwijnt. Daar is niks van waar. Bij de fraude helpdesk is het aantal meldingen de laatste maanden hard gestegen. In Berkel en Roderijs, vlakbij Rotterdam, is gisteravond een drugslab ontdekt in een woonwijk. Mensen roken een vreemde lucht die bleek te komen van jerrycans. De bewoner is aangehouden. Bij 13 andere woningen moesten mensen voor de veiligheid hun huis uit. Niet iedereen kon vannacht al terug naar huis. En het aantal toeristen op Sint Maarten dat bij Nederland hoort is opnieuw gestegen. In de eerste helft van het jaar kwamen er ruim 1,5 miljoen toeristen naar het eiland. De meeste een back cruise schip. Sint Maarten is vooral populair bij Amerikanen en Canadezen. Maar vanuit Europa komen ook steeds meer mensen vakantie vieren. Het weer van weer online. Vanmorgen gaat er veel plaatsen in de zon schijnen. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt maximaal 20 tot 25 graden. Dat was de ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
7: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
0: Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In de buurt van het Franse Carcassonne is een dorp voor een deel verwoest door een tornado. Zeker 41 mensen raakten gewond. In het dorp wonen zo'n 1000 mensen. Het noodweer trof ook de omgeving. Duizenden huishoudens zaten zonder stroom en op vliegvelden gingen vluchten niet door. Zo'n 100 mensen hebben gisteren in het Brabantse Engelen een inspraakavond bezocht. Ze konden praten over de komst van asielzoekers in hun dorp. Volgens de insprekers is de gemeente nooit transparant geweest en stond het besluit over de asielopvang al vast. In Engelen zijn er vooral voorstanders bedreigd en geïntimideerd. Betaalsysteem iDeal waarschuwt voor nepmails over de overstap naar Wero. Oplichters gebruiken valse deadlines en beloftes over terugbetalingen, schrijft de Telegraaf. In juli piekte het aantal meldingen bij de fraude helpdesk tot bijna 100 per dag. De echte overstap begint pas eind dit jaar, dus je hoeft nu niks te doen. En de NS biedt vanaf vandaag goedkopere kaartjes aan voor mensen die de drukke treinen in de spits mijden. Op die manier worden reizigers aangemoedigd om een rustigere trein eerder of later te nemen, waardoor er meer zitplaatsen zijn. Meldnu.nl. Vooral op dinsdag en donderdagmorgen is het in de trein altijd erg druk. Het weer van Weer Online. In het noorden veel zon, in het zuiden meer sluierbewolking. Vanmiddag in het zuiden mogelijk een bui. Het wordt 23 tot 25 graden, maar in het zuiden iets minder warm. Dat was de ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking.

0: Hossentje Betta met Jugel en Solto.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: 7:08. Het is 25 augustus. En vandaag op deze dag is Thomas Edison die het patent verwerft op de 35 mm film. U weet wel, camerafilmpje, ja.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Heracles heeft gisteren het competitieduel bij Jong FC Utrecht met 1-6 gewonnen. De ploeg van Vincent Helman die stond voor de rust al ruim voor. Heracles is nog altijd foutloos na de eerste 3 competitiewedstrijden. En ja, mag dat vieren, zeg maar, met nagenoeg de eerste plek, geloof ik. Ik zal zo meteen even checken. De N33, daar was het gisteren raak met een bestuurder van een motorscooter. Die is daar gewond geraakt door de botsing van de bestuurder op de andere weghelft terecht. Botste daar tegen de zijkant van een vrachtwagen die richting Oldenzaal reed. De bestuurder is daarbij gewond geraakt, lees na op 120.nl. En op de oude Almeloze weg in Oldenzaal zijn maandagmiddag 2 auto's met elkaar in botsing gekomen. Bij de voertuigen raakte flink beschadigd en bestuurders liepen hoofdletsel op. En FC Twente gaat langer door met André Uriazette. Contract van de Noord-aanvaller liep nog tot medio 2029, maar is nu verlengd tot 2030. Vandaag een matige oostenwind. 25 graden wordt het vandaag. Het is zomers warm, ook morgen is het 25 graden. Lekker toch? Een update met betrekking tot Rock Am Ash. En we hebben meer zaken die ons raken, want we gaan namelijk Zumba dansen. Ja. En we doen nog een update met betrekking het tennistoernooi in Oldenzaal met het prijzengeld van $70.000. Het is niet mis, beste mensen. Wees welkom, Twente.

0: Het is de Cat's Eye en Gabriella.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is 25 augustus en vandaag op deze dag in 2006. Het laatste massageproduceerde filmrolletje van Europa komt in de Fuji-fabriek in Tilburg van de lopende band. Het filmrolletje 2006. En 1997, de laatste communistische leider, Egon Krenz van de DDR, die wordt veroordeeld tot 6,5 jaar zelf wegens zijn verantwoordelijkheid voor het doodschieten van burgers die naar het westen proberen te vluchten. En hij kwam in 2003 trouwens al voorlopig vrij, al na drie jaar geloof ik. Nou, hoe dan ook, Egon Krenz werd veroordeeld, de laatste DDR-leider. Dan 1990, voor het eerst kleurt de VN-veiligheidsraad unaniem een resolutie goed, waarbij het wordt gewettigd om militaire middelen in te zetten om handelsembargo's tegen Irak te doen naleven. En 1989, het Amerikaanse ruimtevaartuig Voyager 2 komt na 12 jaar aan bij de planeet Neptunus en stuurt foto's van zijn 3 manen terug. Ik denk dat doet er nog steeds, vorige week al over gehad, Voyager. Ergens in de heilopauze zit hij. Heel ver weg. 1988, historisch centrum van Lissabon wordt door brand verwoest. En 1976, de Nederlandse damgrootmeester Harm Wiersma, die wordt in Amsterdam wereldkampioen dammen met 28 punten uit 17 partijen voor Tsitsi Klorvief en Rob Klerk. Dus Wiersma zou ook in 1979, 81, 83 wereldkampioen zijn qua dammen. Dan 1972, grote kettingbotsing in de mist op de Rijksweg Breda-Moerdijk. 13 mensen vinden erbij de dood. 48 auto's waren daarbij betrokken. 1972. Dan de grube verhaal. Een koffer die gevonden wordt in de Jacob Lennepkade in Amsterdam. Een aluminium koffer. Daar wordt een rom gevonden van een Aziatische man. Het blijkt uiteindelijk die latere Japaner Yukalo Kamada te zijn uit Brussel. Hij was een handelsonderneming. En de koffermoord krijgt langdurig veel publiciteit, maar zou nooit worden opgelost. Dan de top 40, die was gedateerd op deze dag in 1990. Maken we ervan? Ja, 25 augustus 1990. En de binnenkomst als volgt. Verenta Verenta van Chico en Roberto komt binnen op 38. Tonoyo is to love you van Grant and Forsyth komt binnen op 35. En Next to You van Ashworth is de binnenkomer op 33. Dan Ritmo de la Noche van Mystique komt binnen op 32. En op 21, als hoogste nu binnenkomen, komt Ritmo de la Noche van Chocolate binnen. Maar er was ook een binnenkomer op nummer 34.

Uiteindelijk wordt het nummer 20, staat 8 weken in de lijst. Move to the Big Band van Ben Liberant. Samen met Tony Scott, onlangs overleden. En de plaat kwam binnen op deze dag in 1990 op nummer 34. Dan de top 3, It Must Have Been Love van Roxette op 3. Op 2, Killer van Adamski. En op 1, You Can Touch This van MC Hammer. De nummer 1 van 25 augustus 1990.

0: De Bauza en Magnetic hier op Twente FM. Het is dinsdagochtend. Wordt weer een fijne dinsdag, tenminste qua weer 25 graden. En veel zon, gelukkig maar, kunnen we de zomer nog een beetje verlengen. Straks over zomer gesproken gaan we het hebben over Rockham Ash. Dat is aanstaande vrijdag en zaterdag. En ja, we stellen je de hele week wat bands voor die daar optreden. Straks bellen we met Bas de Jong.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
2: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterenschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestekopen.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
9: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
2: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 7:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden.
0: Dag Peter.
11: Zeker 41 gewonden door een tornado in het zuiden van Frankrijk bij Carcassonne. In een dorp zijn 300 huizen beschadigd of weggeblazen. Het Rode Kruis heeft de bewoners geholpen. Er gaan weer nepmails rond over de overgang van Ideal naar Wero. De Telegraaf schrijft dat de fraude helpdesk deze zomer 100 meldingen per dag kreeg, terwijl we niks hoeven te activeren om Wero te gaan gebruiken. En om reizigers uit de drukke spitstreinen te krijgen, komt NS vanaf vandaag met goedkopere treinkaartjes aan de randen van de spits. Dat moet mensen stimuleren om een rustigere trein eerder of later te nemen. Meld nu.nl.
0: Peter, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Twee bedrijven moeten forse geldboetes betalen in verband met een dodelijk arbeidsongeval in Tubbergen. Op 14 mei 2024 kwam een 16-jarige jongen om het leven bij werkzaamheden voor zijn stage. Hij overleed in een vochtige kruipruimte door elektrocutie. De twee betrokken bedrijven krijgen een geldboete van 60.000 euro en van 15.000 euro. Daarnaast krijgt de stagebegeleider een werkstraf van 40 uur. Door de stremming van het Twentekanaal en het kanaal Almelo-De Haendrik zijn er nu zo'n 5000 extra vrachtwagens op de weg. Die moeten de goederen die normaal per schip worden vervoerd nu per vrachtwagen van A naar B brengen. Het Twentekanaal en het Almelo-kanaal zijn vanwege de lage waterstanden afgesloten. Dat moet voorkomen dat de kaders beschadigd raken, omdat het water zo laag staat. Opvallend is dat die 5000 extra vrachtwagens nog niet tot veel meer verkeersdrukte hebben geleid. Volgens de provincie komt dat mogelijk doordat bedrijven eerst hun voorraden opmaken en omdat het de afgelopen weken bouwvakvakantie was. En goed nieuws voor zwemmers, want het Twentebad in Hengelo heeft ruimere openingstijden. Het 50 meter sportbad is nu ook geopend op vrijdagmiddag van 00:30 tot 14:30. Het langste zwembad van Twente is al elke werkdag van 7 tot 8:30 ochtends geopend en van 6 tot 9 in de avond. De vrijdagmiddag komt daar nu dus bij. En dan het weer voor Twente. Het wordt een zonnige dinsdag bij een graad of 25. Morgen blijft het zomers met 25 tot 26 graden. Maar kunnen er dan ook buien vallen.
0: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. We beginnen met de A1, dat is Twello richting Deventer. 3 minuten over 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. Dan richting Amersfoort. Voorst richting afrit Hoenderlo, 9 minuten over 8 kilometer langs bereiden tot stilstandverkeer. En Stroehoevenlaken, 6 minuten over 7 kilometer. De A35 Almelo-West richting Wierdewest, 6 minuten over 2 kilometer. En de N35 Nijvel-Oost richting Wierdewest. Daar is het 3 minuten over 2 kilometer langs bereiden tot stilstaand verkeer. Geen controles worden er genoemd op dit moment. Ze staan er wel, dus houden er even rekening mee. Aldus Flitsmeister.nl.

En toen het einde. Oké. Carol G en Bruno Mars. Stil werd het in één keer daarvoor hem. En straks kunnen we melden dat het vandaag 25 graden gaat worden. Zomers warm. Matige oostenwind.

0: Wie zijn er vandaag jarig?
1: Een greep uit de verjaardagslijst. Onder andere jaren vandaag op deze 25 augustus. Elvis Costello, uiteindelijk Denklen Magnus. De zanger uit Engeland wordt 72, gefeliciteerd. Matt Aitken is vandaag jarig, van Stock Aitken en Waterman, 70 geworden. En Billy Ray Cyrus, hoe zeggen we dat? Billy Ray Cyrus, de countryzanger uit de USA, wordt 65. Frank Marsmeijer, ook 65 geworden vandaag. Oud televisiepresentator en deed ook wat andere duistere zaken. Claudia Schiffer wordt 56 en Amy McDonald, ook vandaag jarig, gefeliciteerd. Wordt 39 en 66 wordt Saskia Verurlen van Tambourine.

0: Saskia van Oeile, vandaag jarig, aangegeven van Orly. Tenminste, dat was in het buitenland beter. De zangeres van Tambourine is jarig. Even kijken, en zij wordt 66. We zeggen gefeliciteerd en een mooie dag bij deze. Het is een mooie dag, zeker weten, want de zon schijnt, 25 graden. Ziet er op zich redelijk goed uit, ook voor Rock am Esch. Aan het einde van de week, Bas de Jong, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Op alles voorbereid neem ik aan het einde van de week, hè?
1: Ja, wij zijn op alles voorbereid.
0: Kijk aan, hoe staan we ervoor op dit moment? Wat is de status van de opbouw van het hele terrein?
1: We zijn natuurlijk druk bezig. De podia staan bijna, zo goed als. En vandaag gaan we eigenlijk de rest allemaal plaatsen. En dan opeens schiet het heel erg op. Dus dat is wel leuk.
0: Ja, gisteren was ik met het dek bezig. Toen dacht ik, ach, dat is een VIP-dek. Maar dat was het niet, hè?
1: Nee, we doen niet aan VIP's. Misschien als jij komt.
0: Iedereen is hetzelfde bij jullie, begrijp ik. Gelukkig.
1: Ja, precies.
0: Ja. Hey, waar komen de mensen allemaal vandaan? Hè? Want het is natuurlijk 5 jaar geleden ontstaan. Heel veel mensen natuurlijk uit de buurt. Maar waar trekt het allemaal mensen van verder weg en zo en dat soort dingen? Want het is een heel uniek feest, laten we wel wezen, in de bossen van Terbergen.
1: Ja, naast de gemeente hebben we echt ook wel mensen uit bijvoorbeeld Zeeland, Amsterdam, Den Haag, mensen uit Duitsland, mensen uit België. Ja, dat is eigenlijk wel heel grappig om te zien dat mensen overal wel vandaan komen. Ook uit het noorden van het land, richting Groningen. Dat is echt wel heel grappig. Vinden we wel heel erg leuk.
0: En die komen er speciaal ook misschien wel voor de bands. Ik heb geen idee, want je hebt natuurlijk ook wel hele bands die zeg maar in heel West-Europa bekend zijn op een of andere manier.
1: Ja, klopt. Sommige mensen komen inderdaad echt voor de bands. Bijvoorbeeld de Buslovers komen in Spanje. Die trekken echt wel een bepaald aantal mensen. Hetzelfde geldt voor Biscuit Park uit België. Dat zijn gewoon best wel grote namen. De 14 Suns natuurlijk. Bukkers. Die nemen ook heel veel eigen fans mee.
0: Ja, nou ja, laat maar komen zou ik zeggen. Hey, en er was een camping, hè? Maar die zit vol? Of hoe was het ook weer? Ik heb geen idee. Kan het helemaal niet meer volgen, Bas?
1: Ja, we hebben inderdaad een camping. Of die echt helemaal vol zit, durf ik op dit moment niet te zeggen. Ik weet wel in ieder geval dat er al heel veel plekken zijn vergeven. Dat is ook wel ook weer zoiets. Dat groeit ook elk jaar. Mensen blijven maar komen. Dus ja, ook heel grappig dat mensen ook echt dan gebruik maken van die festivalcamping die wij...
0: Dat is zeker goed.
1: Die we dan,
0: niet zo puin op toch als bij Lowlands en Zwartekos, hoop ik toch?
1: Huh? Nee, dat is een hele nette, mooie schone camping.
0: Heel goed. Zeg, wat voor de mensen treden erop? We doen er tenminste elke dag gaan we er een voorstellen. Welke stel je vandaag voor?
1: Biscuit Park. Band uit België. Een new metal, tribute band. Zij spelen eigenlijk alleen maar greatest hits uit de nu metal periode, eind jaren 90, begin 2000. Dus nummers van Linkin Park, Limp Bizkit, Papa Roach, Disturbed, System of a Down, Korn. Al dat soort bands spelen zij de grootste hits van. Dat is eigenlijk een uur lang groot feest. Dus knallen alle nummers achter elkaar door. Dat is echt heel vet om te zien. Ze sluiten ook het festival af op zaterdag. Ja, daar kijken we echt heel erg naar uit.
0: Goed zo. Nou, het is ook echt muziek voor in de ochtendshow, hè, Bas?
1: Ja, precies. Dan gaan we even lekker wakker worden.
0: We gaan knallen.
2: Wat een move,
0: Bas, tot morgen.
1: Heel goed.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
9: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzink Bouwmaterialen.eu.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Een tornado in een dorp ten zuiden van het Franse Carcassonne. Van de 41 gewonden zaten er een paar bekneld onder een omgevallen muur. Met speurhonden werd gezocht naar slachtoffers. Er zouden twee vermissen zijn. Huizen zijn neergestort en daken weggeblazen. Het Rode Kruis helpt de bewoners. In het zuiden van België is een lichaam gevonden, mogelijk van een vermist kind van 5. Hij werd eind juli samen met zijn vader voor het laatst gezien vlak bij de vindplaats. De vader is nog niet gevonden, maar wel spullen van hem. Hij droeg een enkelband vanwege een eerdere veroordeling. Mogelijk had hij het kind ontvoerd. De NS gaat treinreizigers stimuleren om niet precies in de spits te reizen. Vanaf vandaag zijn treinkaartjes aan de randen van de spits goedkoper, meldt nu.nl. Het moet ervoor zorgen dat meer mensen een trein eerder of later nemen, waardoor in de spits meer reizigers kunnen zitten. En het aantal tankstations in Nederland dreigt volgens ING sneller te dalen door hogere brandstofprijzen en omdat we meer elektrisch rijden. Vooral pompen zonder winkel aan de grens met België en Duitsland lopen risico. Mensen denken steeds vaker over de grens omdat brandstof daar goedkoper is. Het weer van Weer Online. Veel zon, meer naar het zuiden ook sluierbewolking. Vanmiddag in het zuiden mogelijk een bui. Het wordt 23 tot 25 graden, maar in het zuiden iets minder warm. En dat was de ANWB-nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A12, Duitse grens richting Arnhem, tussen knooppunt Oudijk en Duiven, 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En 35 richting Zwolle, bij Nijverdal-Oost, 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En richting Almelo, tussen de Stoland-Twente-tunnel en Wierdewest ook 4 met daar 10 minuten vertraging. Dan de A50, Eindhoven richting Arnhem, tussen de knooppunt de Paalgraven en Bankhoef, 8 kilometer met daar 20 minuten oponthoud. Er is een auto geborgen, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente.

0: standaard track op Twente FM.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, deel 2 van de show. Op deze 25 augustus 1891. Thomas Alva Edison die verwerft het patent op de 35mm film. Gebeurt op deze dag, 25 augustus 1891.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Heracles heeft gisteren het competitieduel bij Jong FC Utrecht met 1-6 gewonnen. De ploeg van Vincent Heilman die stond voor rust al ruim voor. En 1-6 is geen verkeerde uitslag voor Heracles Almelo. Ik zou zeggen, vasthouden die handel. En op de N733, de Oldenzaalse straat tussen Enschede en Oldenzaal, is maandagmiddag een bestuurder van een motorscooter gewond geraakt. Door de botsing kwam de bestuurder op de andere weghelft terecht. En daar botst hij tegen de zijkant van de vrachtwagen die richting Oldenzaal reed. De bestuurder is gewond geraakt. En op de oude Almeloseweg in Oldenzaal zijn maandagmiddag twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en werden door een berg afgevoerd. Bestuurders liepen een hoofdwond op. En André Uriazette, die gaat langer door bij FC Twente. Het zou lopen tot 2029, maar is verlengd tot 2030. Die blijft dus verbonden aan FC Twente. Vandaag matige oostenwind en 25 graden. Straks gaan we het hebben over de Twente ballooning. Die gaan namelijk weer deze week van start. We geven nog een ballonreis weg, wat kaarten, dat soort toestanden. Maar het belangrijkste is van wat gaat er gebeuren komende week in en op het Hulsbeek qua Twente ballooning.

0: Harry Styles hier op Twente FM. Het is de week van de Twente Ballooning. Al jaren gaan die ballonnen omhoog tijdens de laatste week van augustus. Tenminste, dat is meestal toch zo, hè? Mirjam Jurg, goedemorgen.
1: Hele goedemorgen, ja, dat klopt. En altijd het laatste volle weekend van augustus. Dan mogen wij Twente Ballooning organiseren.
0: Hartstikke goed. Gaat al jaren. Even kijken, 34ste keer zie ik. Zo.
1: Ja, jaren gaan snel. 34e editie dit jaar.
0: Ja, fantastisch ook altijd. Dat betekent ook dat het succesvol is. En dat is het natuurlijk ook. Want het is ook echt overweldigend om te zien als die ballonnen altijd de lucht in gaan, hè?
1: Ja, kleurrijke sky boven Twente. Dat is fantastisch iedere keer als dat weer lukt. En ook dit jaar hebben we weer een paar prachtige, hele mooie nieuwe ballonnen weten vast te leggen. Een mooie nieuwe ronde ballonnen, maar ook een paar special shapes, zoals we dat noemen.
0: Ja, en waar haal je die vandaan? Moet je zelf op zoek of melden mensen zichzelf? Of hoe gaat dat?
1: Ja, nou, door de organisatie van evenementen die we eigenlijk wereldwijd doen, hebben we inmiddels na zoveel jaar, waarin mijn vader natuurlijk mee begonnen is, veel georganiseerd, ook in het buitenland. En daarmee ook gewoon een heel mooi netwerk uitgebreid. Ja, en eigenlijk worden dat een soort van ballonvrienden voor ons. En wederzijds worden we voor elkaars evenementen uitgenodigd.
0: Oké, goed. Maar moet je nou al die ballonnen ook startgeld betalen of zo? Of is dat toch een dingetje van nou voor de hobby's?
1: Ja, de ballonnen die zeg maar echt vanuit het buitenland komen, ja, daar moet je natuurlijk behoorlijk wat kosten voor maken. Hè? Transport hier naartoe, ja. De gasten, de piloot plus crew, bemanning vlieg je over. Dan wel dat ze per weg komen. Dus ja, hotel, alles wordt betaald. Dus dat zijn behoorlijk wat kosten die we moeten maken om de ballonnen deze kant op te krijgen.
0: Ja, maar dat betaalt de organisatie dus, begrijp ik.
1: Ja, eigenlijk wel. Wij doen het al jaren. Het is een heel mooi project van ons bedrijf. En omdat het zo bekend is, zijn er natuurlijk ook heel veel jonge gezinnen met kinderen die al jaren, sinds vroeger al komen, inmiddels zelf ouders zijn geworden en naar het evenement toe komen. En we vragen daarvoor ook een entreekaartje. En daarmee proberen we ook voor dit keer weer uit de kosten te komen.
0: Ja, want daar is het voor, hè? Ja.
1: Ja, natuurlijk. We weten natuurlijk dat we ook afhankelijk zijn van het weer. En we hopen gewoon dit jaar met een heel mooi randprogramma toch wat dingen erbij te hebben. Dus dat het niet alleen de ballonnen zijn, ook de oldtimers zijn er weer. Een fair en een mega kindermiddag. Dus het maakt het wel leuk dat als het, mocht het een keer wat minder weer zijn, dat we toch Twente Ballooning door kunnen laten gaan.
0: Ja, hoe ziet het op dit moment uit? Ik neem aan dat jullie een compleet meteostation hebben langs de rand om alles in de gaten te houden. Maar volgens mij zitten we toch redelijk op dit moment.
1: Ja, dat klopt. We hebben ook dagelijks contact met een meteoroloog van het KNMI. Ze begeleidt ons heel mooi met alles rondom het weer. Dat is ook echt wel heel belangrijk, omdat ja, als je naar simpele weerkaarten kijkt, dan zie je voor de komende dagen natuurlijk wat regen aankomen. Ja, dat stemt ons dan wel wat minder. En ja, we worden toch ook wel goed begeleid en het melden van dat een regengebied ook in de middag kan komen of in de nacht. Ja, daar hebben we dan geen last van. Dus daar willen we wel het fijne van weten.
0: Dat begrijp ik helemaal. Volgens mij ging het vorig jaar redelijk goed staan. Maar bij zijn er wel edities dat het anders geweest is. Maar ja, heb je zelf niet in de hand. Maar over het algemeen is het de laatste jaren redelijk goed gegaan, geloof ik, toch?
1: Ja, we hebben weliswaar soms een moeilijke weerkaart, maar dan gaat het toch allemaal goed. En het voordeel van Twente Ballooning is dat je echt op het allerlaatste moment op locatie, alles is toch opgebouwd, we staan er. En dat we toch het laatste moment de keuze kunnen maken. Ja, en dan valt soms wel het kwartje de goede kant op.
0: Ja, ik zeg altijd zo, het weer klopt toch nooit, Mirjam. Ik heb altijd 's ochtends 3 weerberichten hier zo liggen en er is er geen één die uitkomt. Dus, maar goed, jullie hebben betere weerbronnen en laten we ervan uitgaan dat het allemaal goed komt. Het is vanaf donderdag, hè?
1: Donderdag gaan we van start en donderdag lijkt ook een hele mooie warme dag te worden. Dus ik hoop dat we dan mooi kunnen beginnen.
0: Ja, dat dacht ik al. Jij moet het op de grond allemaal goed regelen. Je gaat niet mee in de blom.
1: Nee, dat kan helaas niet. Qua organisatie komt er veel op ons af. Ik mag zelf vaak genieten van een ballonvaart, maar tijdens Twente Ballooning blijf ik aan de grond.
0: Goed zo. Ja. Welke kant kunnen we het best op gaan vanuit Oldenzaal? Qua wind?
1: Ja, we hebben zuidwestenwind. Dus ik verwacht dat we een beetje naar het noorden gaan varen.
0: Oké, okay, richting Noordhoorn, die kant op.
1: Ja.
0: Nou, we gaan het meemaken. We doen nog wat updates van de week om te kijken hoe we ervoor staan. Twente Ballooning, even kijken. Voor de goede orde van donderdag tot en met zaterdag. Al die avonden gaat het allemaal gebeuren. Mirjam Jurg, ik dank je wel en succes met de voorbereidingen.
1: Heel hartelijk dank.

0: stikstof. Het houdt ons dagelijks bezig, ook in deze regio, vanwege ook de regelgeving en alles wat daarmee uit te staan heeft. Je bent voor of je bent tegen, of ja, we gaan het zoeken en we vinden het niet. Hoe dan ook, iedereen is daarmee bezig, ook omdat het een issue is de komende periode. En ook Seria Wierenente, die heeft uiteindelijk zomaar een brief gestuurd, heb ik begrepen. Henry, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Toch?
1: Goedemorgen.
0: Jullie hebben een brief gestuurd naar de Tweede Kamer.
1: We hebben een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Aan de hand van natuurlijk de brief. De brief die inderdaad 26 juni gestuurd is. En ja, wat ons betreft zit er te weinig beweging in. Ook, kijk, je hebt een verkoper en je hebt een monteur. En als de monteurs beginnen te praten dat iets wat je verkoopt niet kan, dan denk je dat je in moet grijpen met elkaar. En dat is de reden van onze brief.
0: Dat vind ik een mooie. Henry, dat vind ik een hele mooie kreet die jij nu net lanceert. Ja. Serieus. Ja,
1: dus dat is ook de manier hoe het komt. Hè. Je ziet ook hoe het gaat. Friese Veer, waar ze gisteren vanavond zijn in Tubbergen. Het is duidelijk dat de sector dit niet alleen kan dragen. En zeker niet hoe het nou staat.
0: Ja.
1: En als je een klein beetje verdiept in dat de biologische bedrijven nu al op basis van CO2 20% moeten krimpen. En op basis van ammoniak per fosfaatrecht bijna 40% moeten krimpen. Ja, hoe moeten we dan deze brief uiteindelijk in de praktijk gaan waarmaken?
0: Ja.
1: Dus ja, dat is de reden. En we hebben het ook samen gedaan inderdaad met Wieren. Wieren is ook in de gemeente hier in heel Overijssel, denk ik, die het kost bij de boeren staat, ook met die boeren in gesprek is. Vandaar dat de trekkers nog niet in Wieren zijn geweest. Ik denk ook uiteraard zijn ze welkom, maar ja, dat eigenlijk bij de gemeente Wieren niet noodzakelijk is, zeg maar.
0: Oké, maar zijn er naar andere gemeenten, zoals in Twente dan, dat de gemeente er weinig aan doet? Want op zich hebben wij allemaal, tenminste als we dan even zeg maar, rondom de grote steden kijken, toch allemaal wel gemeenten waar de boeren goed met de gemeente kunnen, volgens mij.
1: Zeker gelukkig wel. Hè. Kijk, als je ook in Drenthe bijvoorbeeld, Midden-Drenthe heeft ook wel meegetekend, zeg maar, die zeggen dat het zo niet kan. Maar goed, dat houdt wel in, zeg maar, dat wij een virusplan hebben, waar we echt al langere tijd mee met de agrarische in gesprek zijn. Nou, bijvoorbeeld, hè, ze zijn bezig binnen het virusplan kijken naar een vergisting in het dorp. Nou, als je alleen dat al tegen het licht houdt, dat ze nou 18 vergunningen willen gaan intrekken in Oostellingenwerf. Wat betreft die vergistingszaak, ja, het ligt gewoon weer ook bij de overheid. Want de overheid moet die 5% verplichte groen gas wettelijk gaan vastleggen. En dan komen die apparaten er wel. Maar ja, zo zit het met zoveel dingen. Je moet eerst wetten veranderen, want wetten zijn niet goed.
0: Ja.
1: En ja, dat is een beetje het punt. Je gaat beleid maken. Nee, je moet eerst de wet veranderen. We moeten gelijkspel hebben met de EU. Hè, en vergelijken ons dan in eerste instantie met Duitsland. Ik denk dat het op zich goed is.
0: Maar waarom wordt er niet naar geluisterd? Hè? Weet je, dat hoor ik nou zo vaak en zoveel. En ik denk dat we elkaar allemaal wel begrijpen of je nou voor of tegen bent. Maar waarom komen we nou niet tot die conclusie dat we het Europees moeten aanpakken? Zeg maar, met Europese regels, zoals het eigenlijk overal doet.
1: Klopt, we hebben veel te veel wetten en veel te veel eigen wetten gemaakt. En die kun je veranderen, maar moet je daar ook wel voor een deel moet je bij Brussel zijn.
0: Mm-hmm.
1: Alleen dan moet je veel harder op de trom slaan. We betalen netto 4,3 miljard aan de EU. Hè. Wat we betalen en terugkrijgen, doen we er 4,3 miljard bij.
0: Ben je er nog? Hij valt even weg. Oké, nou, ik denk dat het verhaal goed is in ieder geval. Helder. Even kijken of we nog op een nieuw contact kunnen krijgen met Henry. Want ik hoor hem op dit moment niet. Maar het gaat ongetwijfeld nog goed komen. En zo niet. Er is in ieder geval een brief onderweg richting de Tweede Kamer. Vanuit. We gaan even kijken of wij Henry nog een keer kunnen contracteren op deze dinsdagochtend. En of dat allemaal gaat lukken. En anders dan. Nou ja, dan komt dat straks. Ben je er weer? Ja, oké. Okay.
1: Ja, ik ben terug.
0: Ja, je viel even weg. Maar de brief is onderweg, begrijp ik. Je hebt nog geen antwoord, hè? Neem ik aan.
1: Nee. Goed, zo snel gaat er ook weer niet. Maar ik hoef het nog even tijd. Maar ja, ik denk, ja, als je wel met elkaar een spoedwet kunt maken, kun je wel met spoedwetten veranderen.
0: Ja, dat weet
1: en
0: je.
1: Daar ligt uiteindelijk. Dus dat is denk ik nummer 1, inderdaad.
0: Goed
1: kijk,
0: zo.
1: Uiteindelijk moet je ook oppassen. Dan word ik even kort nog.
0: Ja.
1: En er wordt ook nooit over diergezondheid gepraat, hè, in deze. Kijk, als je monteur je benzinepompen en je benzine laat verminderen, dan gaat je bij je auto stotteren, zeg maar. Dus je moet ook oppassen dat je niet op een speelveld komt wat stikstof betreft. Waar je ook richting de diergezondheid weer een aanpak doet. En ik heb in heel veel projecten gezeten, dus ja, in die
0: zin. Je weet er wel. Ja,
1: we weten er wel al van, Wim. Dus maar goed, als er een volgende oorlog is, dan ben ik bereikbaar.
0: Goed zo, we houden contact, Henry. En laat het even weten als de antwoord komt op de brief van het CDA.
1: Ja, nou laten we jou weten.
0: Fijne dinsdag, hoi.
2: Van donderdag 27 tot en met zaterdag 29 augustus verandert het Hulsbeek in Oldenzaal in een kleurrijk spektakel. Want dan is het Twente Beloening. Tientallen hete luchtballonnen uit binnen- en buitenland stijgen op. Waaronder spectaculaire special shapes. Vrijdagavond is het de Nightglow. Ballonnen, licht, muziek en vuurwerk. Kijk voor het laatste nieuws en actuele informatie over de weerscondities op www.twentebeloening.nl.
3: Reis mee terug in de tijd. Zondag 30 augustus staat Saasveld helemaal in het teken van de cultuurhistorische optocht. Geniet van prachtige historische wagens, verrassend straattheater en volop nostalgie. Een belevenis voor jong en oud. De toegang is helemaal gratis en er is volop parkeergelegenheid. De optocht start om 2:00. Mis het niet en beleef Saasveld zoals vroeger. Kijk voor meer informatie op chos2026.nl. Cultuurhistorische optocht Saasveld, zondag 30 augustus.
4: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
10: Hemdvoorhem.nl. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
11: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 8:45, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheus.
0: Dag Peter.
14: Op Schiphol zijn vandaag acties van beveiligers tegen hoge werkdruk. Ze leggen op 3 momenten het werk neer, de eerste keer om 10:00. Daardoor wordt een kwartier niet gewerkt bij de passagierscontrole. Bij het vliegveld van Leipzig zijn een derde drone en mogelijk ook explosieven gevonden, melden Duitse media. Begin deze maand werden al drones met explosieven ontdekt vlakbij een Oekraïens vrachtvliegtuig. En bewoners van een dorp in Zuid-Frankrijk hebben vannacht ergens anders moeten slapen omdat een tornado hun huis had vernield. Er vielen 41 gewonden, onder meer omdat mensen vast kwamen te zitten onder omgevallen muren.
0: Peter, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Twee bedrijven moeten forse geldboetes betalen in verband met een dodelijk arbeidsongeval in Tubbergen. Op 14 mei 2024 kwam een 16-jarige jongen om het leven bij werkzaamheden voor zijn stage. Hij overleed in een vochtige kruipruimte door elektrocutie. De twee betrokken bedrijven krijgen een geldboete van €60.000 en van €15.000. Daarnaast krijgt de stagebegeleider een werkstraf van 40 uur. Door de stremming van het Twentekanaal en het kanaal Almelo-De Haendrik zijn er nu zo'n 5000 extra vrachtwagens op de weg. Die moeten de goederen die normaal per schip worden vervoerd nu per vrachtwagen van A naar B brengen. Het Twentekanaal en het Almelo-kanaal zijn vanwege de lage waterstanden afgesloten. Dat moet voorkomen dat de kaders beschadigd raken, omdat het water zo laag staat. Opvallend is dat die 5000 extra vrachtwagens nog niet tot veel meer verkeersdrukte hebben geleid. Volgens de provincie komt dat mogelijk doordat bedrijven eerst een voorraden opmaken en omdat het de afgelopen weken bouwvakvakantie was. En goed nieuws voor zwemmers, want het Twentebad in Hengelo heeft ruimere openingstijden. Het 50 meter sportbad is nu ook geopend op vrijdagmiddag van 00:30 tot 14:30. Het langste zwembad van Twente is al elke werkdag van 7 tot 8:30 ochtends geopend en van 6 tot 9 in de avond. De vrijdagmiddag komt daar nu dus bij. En dan het weer voor Twente. Het wordt een zonnige dinsdag bij een graad of 25. Morgen blijft het zomers met 25 tot 26 graden. Maar kunnen er dan ook buien vallen.
0: Dankjewel Rutger. We gaan even naar het wegdek beginnen met de A1. Dat is richting de Duitse grens. De Lutte-Duitse grens. Daar wordt 3 minuten 3 kilometer gemeld op dit moment. Dan Kootwijk-Hoenderlo. Dat is richting deze kant op. 3 minuten over 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. Dan richting Amersfoort. Voorst-Kootwijk. 9 minuten over 10 kilometer tussen Stroe en Hoevelaken. 14 minuten over 9 kilometer. A35, geen post op dit moment. Nee, wel Nij van de Oost richting Wierde-West. Dat is de N35 voor Wierde. Dus 4 minuten over 2 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. In Enschede is er ook wat vertraging. De Broeken rondweg richting de Twekkelen. S 12 minuten over 2 kilometer stilstaand verkeer. Het kan zomaar gebeuren. Hou er rekening mee. Dan een aantal controleposten. Dat is op de A1 tussen Badmen en afrit Marklo. Hectometerpaal 120.1. En op de A35 tussen Enschede en Almelo en Enschede West. Richting Delden, hectometerpaal 61.5 staat ze te controleren. En dat zijn ze dan op dit moment al dus flitsmeister.nl. Straks gaan we met z'n allen.

0: Volsbeuring, sensatie ten top. Volgens mij komt hij ook in Oele, Christian Marslag. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja, dat klopt. Ja, vrijdagavond staat hier live bij ons op de bühne.
0: Ja, je was op tijd met boeken, neem ik aan. Maar dat is later wat duurder geworden, ga ik vanuit.
1: Ja, hoe meer succes dat ze krijgen, hoe duurder dat ze worden. En dat is de sport, zeg je altijd, om ze er vroeg bij te zijn.
0: Je hebt een goede prijs afgesproken, hoop ik.
1: Gewoon een betaalbare prijs voor ons. Daar mogen we niet over klagen.
0: Hé, Oele, ook jij hebt het er weer over. Ik vind het zo'n fantastisch feest. Ik kwam er vroeger natuurlijk ook altijd wel vrij veel. Even met fietsen vanuit Delden, zo binnendoor, hupsakee. Ligt op een prachtige plek verscholen in het prachtige Twentse landschap. En iedereen komt er naartoe. Het is te gek.
1: Ja, nee, dat is elk jaar weer fantastisch. Dat zoveel mensen het kleine gehuchtje Oele kunnen vinden. En de locatie is prachtig. Mooie, zoals je al zegt, in het bos verscholen. En ze hebben men druk aan het bouwen om iedereen weer van een hapje, drankje en goede muziek te voorzien.
0: Ja, want wat gaat er allemaal gebeuren? Het is vanaf vrijdag, ga ik vanuit, of was het begin donderdag al voor de bewoners zelf?
1: Donderdagmiddag hebben we een ouderenmiddag. Dan komen alle ouderen uit de Oeler samen in de tent. En gewoon lekker kleinschalig. En er wordt ook muziek erbij, hapje en drankje. Nou, vrijdagavond barst het grote feest los. Met Boy Foytog. Die natuurlijk daar samen met Fons hopelijk een gigantisch feest van gaat maken. En dan zaterdag ook de traditionele activiteiten, de steenslagrally, het vogelschieten, kinderspelen, dat soort dingetjes. En dan s'avonds ons festival, waar we de laatste jaren op ingezet hebben, Nachtoen. Weer een schala aan artiesten geboekt om het dak te laten afgaan. Zoals Lies Sara, Jari Helges. Stuk komt onze kant op. Freddy Morera, die mag afsluiten samen met DJ Jochem, die eigenlijk twee podia gaan laten knallen. En hebben we ook nog Nederlandstaligen gedacht in onze piratentent, waar Lucas en Gea en de Marlers hebben we dit jaar kunnen boeken. Een hele oude formatie, die komt naar Oele.
0: Te gek.
1: Hun klanken laten horen in de piratentent zaterdagavond.
0: Ja, dus wacht even, je hebt ook een piratentent erbij nu?
1: Ja, we hebben een piratentent en een buitenpodium en een groot binnenpodium.
0: Oké, te gek zeg. Ja, het buitenpodium, dat was een paar jaar geleden ook met de bankzitters. Er stonden ook mensen, geloof ik, ochtends om 8:30 al voor het podium,
1: Ja, toen waren de eerste om 8:30 s'morgens die kwamen aanwandelen. En dat was voor ons wel uniek.
0: Ja.
1: We zijn druk aan kijken of we ooit nog weer wat kunnen boeken om dat mee te maken. Maar dat was echt...
0: Wat een gekte.
1: Met de middag zaten er allemaal 50 zat voor het podium te wachten. En dat was voor ons wel een gekke ervaring, zeg maar. Eigenlijk als buurtfeestje, zeg maar. En dat was natuurlijk een fantastisch feest.
0: Zeker weten.
1: En dit jaar proberen we dat weer te evenaren.
0: Het ziet er allemaal goed uit. En ook al piratenwerk natuurlijk. En ik weet, Jan en Alleman komt tegenwoordig weer naar Oele. Hè. Je hebt, tegenwoordig mag ik niet meer, want de ketting is niet meer zo lang van de Delden. Maar goed zo.
1: Dan kunnen we wel even een keer langskomen met de sleeptol. En hebben natuurlijk onze zondagmiddag, wat ook de laatste jaren eigenlijk met redelijk tot mooi weer. Als je dan, ik zeg altijd, bij ons in de wei gaat staan en rustig buiten het podium beginnen met lokale muziek. En dan is het ook gewoon prachtig om daar te staan, zeg maar. En dan sluiten we elkaar af met Rutger van Banneveld. En de formatie die na dit in de tent nog de klanken tot laten horen.
0: Goed zo, dus lekker genieten. Ja. Komend weekend in Oele.
1: Zijn hard aan het werk om dat waar te maken.
0: Ja, nee, daar ga ik vanuit. Je hebt er mooi weer bij. Lekker klussen nu, lekker buiten. Hartstikke goed. Even, helemaal niet belangrijk, maar wat is de bierprijs?
1: €3.
0: Kijk aan. Dat is overal een beetje hetzelfde geworden. €3,10.
1: Ja, een beetje hetzelfde. Ja, €3 wordt hij. Ja, het is helaas... elk jaar wordt gewoon duur en
0: ik weet het. En
1: het hoort erbij.
0: Als feestorganisatie kun je het spul niet uit Duitsland halen. Ik weet hoe het gaat. Dat is altijd wat lastig natuurlijk, hè?
1: Nee, dat wil je ook niet.
0: Nee, dat begrijp ik.
1: Maar goed, helaas. Maar goed, met alles gaan we alles wat duurder. En bij ons wordt het ook iets duurder. Maar we proberen in ieder geval wel waar voor het geld te creëren.
0: Goed zo.
1: En daarvoor zullen we nu harder werk en we hebben mooie muziek geboekt.
0: Nou, geniet er lekker van. Gaan we ook met z'n allen doen van de Volksfeest in Oele komend weekend. Ja. Donderdag is het al voor de bevolking zelf, zeg maar, voor de oudjes. En vanaf vrijdag gaat het dan los. Succes met de opbouw, Christian Marslag.
1: Dankjewel. Super, bedankt voor de tijd. Hoi.

0: Het is Jonas Blue en The Edge of Heaven hier op de Twente Radio. Vandaag 25 graden, de hele dag zon, dus dat is lekker genieten. Een beetje heerlijke nazomer en ik zou zeggen genieten van zolang het kan. Binnenkort een voorstelling over het verhaal van Ermanna Molkenboer. Van fabriek tot zingelpark en iemand die er alles van af weet is Dennis Aling. Dennis, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, weer zo'n stuk van om de hoek, zeg maar, zo'n uitvoering waar we van denken van daar moeten we bij zijn.
1: Tuurlijk, ja. Nee, iedereen moet komen. Dat was hartstikke leuk.
0: Ja, ja. Wat gaat er precies gebeuren? Het is om 18, 19, 20 september in Oldenzaal in dit geval. Het verhaal van Molkenboer. Nou, heb jij ook verstand van Oldenzaal? Hoe belangrijk was het allemaal?
1: Nou, het was eigenlijk wel heel erg belangrijk, zeker voor de ontwikkeling van de vrouwenonderkleding. En dan denk je van, ja, nou, wat moet ik daarmee? Zij heeft ervoor ik ben een man, jij ook toch? Dus,
0: ja,
1: nee, ik vraag netjes. Maar destijds was het echt met een korset, dat was totale ellende. En dat knelde alles af en dat kon voor begroeiing zorgen.
0: Ja, je bent helemaal ingesnoerd, hè? Weet je? Het is gewoon met die mensen.
1: Ja, nou, god, ik heb het nooit gedaan, maar je ziet het wel eens in films voorbij komen. En dan denk je van, dat is geen pretje. En dat dacht zij ook, Ermanna Molkenboer. Zij had de fabriek van haar man geërfd. En dat was in een tijd dat vrouwen nog geen stemrecht hadden. En als je getrouwd was met dan mocht je ook eigenlijk het geld ook niet uitgeven zonder toestemming. Dus vrouwen hadden heel weinig te zeggen. En zij kreeg die fabriek en dacht, het zal me allemaal wat. Ik ga het gewoon zelf doen. En ik ga die nieuwe reform vrouwenonderkleding invoeren. En dan kunnen we van dat verschrikkelijke korset af. Want dat was echt niet best. En dat heeft ze allemaal doorgevoerd. En dat is wel ook landelijk gezien. Is zij gewoon wel een van de belangrijke feministen daarin.
0: Ja, gelukkig maar. Hè? Anders hadden we nog even helemaal opgesloten gezeten in zo'n korsetje.
1: Ja, dat is een stukje ons als trots.
0: Ja, dat wist ik niet. Maar dat is mooi dat jij dat zegt bij deze. Dan weten we dat ook weer. Heel belangrijk.
1: Ja.
0: Hoe kom je nou op zo'n stuk, laat ik het zo zeggen? Ik bedoel, het is een stuk geschiedenis waar misschien de rest van Twente helemaal geen idee van heeft. 1975 zie ik, is de pijp naar beneden gehaald. Kortom, de fabriek gesloten, afgebroken. Hoe kom je nou bij zo'n stuk?
1: Nou, dat komt eigenlijk vanuit Museum Oldenzaal, wat voorheen het Paltehuis was en de gemeente. En gelukkig zijn er ook al anderen die hebben daar onderzoek naar gedaan. Bijvoorbeeld Lizzie Wiggers heeft er een boek over geschreven. En Rosalie Dijkhuis heeft er een scriptie over geschreven. En baseren wij het theaterstuk. En daar zitten dus ook filmfragmenten in. En die filmfragmenten, die scènes, die regisseer ik. Wij baseren dat op hun onderzoek. Dus we hebben wel echt meer kennis nodig dan wat er bij mij in huis is voor.
0: Ja, toch wel.
1: Natuurlijk, ja, je kunt niet alles weten, hè?
0: Nee, dat lukt niet. Hey, wat is je rol in dit hele gebeuren, Dennis?
1: Ja, ik ben dus, ik regisseer dat en produceer het.
0: Samen met Laurens.
1: Het filmgedeelte. Laurens die gaat op het podium staan en die speelt ook nog erin. Dus Laurens die op het podium vertelt hij een heel groot deel van het verhaal van Ermanna Molkenboer. En praat ook de fragmenten aan elkaar, dat is niet het juiste woord, want het wordt ook wel... Wat hij gaat doen is ook wel staat op zich wel.
0: Ja, super gaaf, een interessant en uniek stuk eigenlijk wel. Waar wordt het uitgevoerd?
1: In Oldenzaal, open air. Dus qua data en de tijden en zo, dat
0: weet je niet.
1: Dat was allemaal netjes.
0: Ik wel. 18, 19 en 20 september in ieder geval. Nee, maar de plek zelf had het. Ik heb geen idee. Dat komt er nog niet uit. Ik kan me ook niet vernietigen.
1: Het is die parkeerplaats. Ja, waar zitten jullie precies? Ik kan het eigenlijk het beste kan ik het uitleggen als ik er sta, zeg maar. Van,
0: op de Ganzenmarkt. Voor het gemeentehuis.
1: Nee, net niet. Je moet dan een stukje door. Ja, ik ben slecht met namen van pleinen en zo. Vroeger had je daar dat busstation.
0: Ja.
1: Dat weet je wel wat ik bedoel.
0: Oh ja, ik weet het al. Dat busstation en er zit een parkeerplaats, geloof ik. Daar rijden wel eens auto's naar beneden. Op verkeerde manier. Ja. Ik weet ook niet hoe het heet. Ik kom oorspronkelijk ook niet uit Oldenzaal. Maar ik weet wat je bedoelt. Daar wordt het gehouden.
1: Nee, maar dan weten de luisteraars toch ook gewoon wat
0: dan kunnen we precies.
1: Ik ben met straatnamen en pleinnamen en zo. Ik bedoel, het is voor mij echt van je staat er en je ziet het. En er zijn wat winkels die je onthoudt. Maar nu weet iedereen wat het is.
0: Goed zo. Nou, we gaan ervan genieten. Nogmaals, 18, 19 en 20 september. Dennis Aling.

0: steek ik die van jou.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
3: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
4: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
5: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
4: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
10: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
11: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
13: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
14: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De veiligers op Schiphol leggen vandaag 3 keer het werk neer. Dat betekent dat er steeds een kwartier geen passagierscontroles zijn. De eerste werkonderbreking is om 10 uur. De beveiligers vinden dat de werkdruk te hoog is, terwijl het minder had moeten worden na een reorganisatie van de beveiliging eerder dit jaar. Na de mislukte droneaanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een derde drone gevonden. Die lag in een veld verderop met mogelijk ook explosieven, melden Duitse media. Begin deze maand werden drones ontdekt vlakbij een Oekraïens vrachtvliegtuig met militaire goederen. Rusland ontkende erachter te zitten. In een dorp in het zuiden van Frankrijk wordt er schade opgemaakt na de tornado van gisteren. Huizen ten zuiden van Carcassonne werden weggeblazen of raakten zwaar beschadigd. Er zijn 41 gewonden, van wie er 15 naar het ziekenhuis moesten. Vannacht moesten veel mensen ergens anders slapen. En de grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Nevada heeft in de stad Reno al meer dan 30 woningen verwoest. De brand is nog altijd niet onder controle en 45.000 mensen zijn al geëvacueerd. Nog eens meer dan 40.000 moeten er rekening mee houden. Tot nu toe zijn 7 mensen door de vlammen gewond geraakt. Het weer dan van weer online. Vrij zonnig met in het zuiden ook wat sluierbewolking. Bij een matige oostenwind stijgt de temperatuur naar 24 of 25 graden. In Limburg meer bewolking. Daar wordt het net als op de Wadden rond 22 graden. Dat was de ANP-nieuws.
0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANUW. In het oosten van het land staan files op de A12, Duitse grens richting Arnhem, tussen Knooppunt Oudijk en Duiven, 9 kilometer met 3 kwartier vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A348 van Doesburg naar Arnhem, tussen Reden en Knooppunt Velperbroek, 3 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANUW Verkeersinformatie.
1: Het is zomer in Twente.

0: Via Marta kon hij binnen. With Hypnotic, I Can't Get Enough. Of we die konden draaien. Nou, bij deze Rage, idem dito, waren ook U2. Pride in the Name of Love. Harry Styles kwam gisteren al binnen. Sign of the Times, zat ook Aggression Maneuvers in the Dark. Die kwam gisteren ook al binnen. En Incognito, Always There. Ach, wat een drukte in 6 op rij. Morgen vroeg weer een aflevering van 6 op rij. 6 platen zonder praten. Je kunt kwijt via de 120-app of via twentefm.nl. Rechter bovenzijde, linker icoontje. Zeg, we gaan wat leuks doen. We gaan salsa dansen. Priscilla, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim. Hoi. Ja. Nou, we gaan niet maar salsa dansen.
0: Als salsa dansen, wat doen we?
1: Zumba.
0: Zumba, die Zumba. Bedoel ik. Haal ik dingen door elkaar? Vertel.
1: Geeft niet. Nou, bij Zumba hebben we ook salsa, maar we hebben nog veel meer andere stijlen. Reggaeton, buikdans, Afrikaanse dans, soca, cumbia. Dus alle soorten stijlen, cha-cha-cha, komt allemaal aan bod. Dus het is echt een hele veelzijdige dans, sport. Want het is niet alleen dansen. We gaan ook echt nog wat onze spieren trainen. Alle spieren komen ook aan bod. Het is een uurtje lekker samen gezellig dansen en sporten.
0: Oké, dat wel. Dus we worden helemaal fit, begrijp ik.
1: Ja, zeker. Het is heel goed voor je conditie, voor je spierverzeviging. En natuurlijk heel erg leuk om te doen. Onze lessen zijn heel gemoedelijke sfeer. Gewoon gezellig. Iedereen mag meedoen, jong, oud. En je hoeft niet geen ervaring met dansen te hebben. Ja, je moet toch ergens beginnen, dus iedereen is welkom.
0: Oké, ik denk meteen aan Shakira op een of andere manier. Weet je, op die manier dansen.
1: Shakira, ja, we hebben zeker ook heel wat nummers van Shakira in onze playlist. Shakira is een van mijn favorieten, dus ja, zeker.
0: Ja, even voor de goede orde, want waar doe je dit allemaal, Priscilla?
1: Wij geven lessen in Hengelo en Enschede op 4 verschillende locaties. In Hengelo hebben we wijkcentrum Slangenbeek en cultuurhuis Hasselo. In Enschede hebben we gymzaal Park de Kotten en Prismare. Dus ik zeg, wij komen naar de mensen toe. Dus,
0: Ja, nee, dat scheelt. Ja, weet je, heel veel mensen moeten naar de dansschool toe. En jullie komen bijna naar de mensen toe. Moeten net nog even een stukje. Maar jullie gaan echt op locatie wat dat betreft.
1: Ja, we hebben bewust gekozen voor 4 locaties. En onze doel is ook om zoveel mogelijk mensen aan het sporten, aan het dansen, aan het bewegen te krijgen. Zodat we allemaal gezond blijven natuurlijk.
0: Hartstikke goed. En hoe kunnen wij ons, want het gaat om deze weken natuurlijk, om mensen weer een beetje op gang te krijgen. Hoe kunnen we ons aanmelden en hoe kunnen we zien waar we wezen moeten? Is er een website? Moeten we ons melden, Priscilla?
1: Ja, je moet zeker wel melden, want onze lessen zitten aardig vol. Sommige lessen zitten ook echt een wachtlijst op. Je kunt melden via zumbalessen.nl. Deze week houden we open dagen, dus iedereen is welkom. Maar heb je deze week geen tijd, ben je ook volgende week of een andere keer natuurlijk ook welkom. Een proefles is bij ons altijd gratis. Dus ik zou zeggen, kom meedoen. Ook al twijfel je, ga dan een proefles volgen om zelf te ervaren hoe leuk Zumba is. Want Zumba is voor mensen die van dansen houden de leukste sport.
0: Goed zo, we gaan het doen. Lijkt me leuk. Heel belangrijk. Priscilla, dankjewel van Dance Passion.
2: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veuro's. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, hoor een nieuw hit.
3: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rockamesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
4: Want we will leven in de brouwerie.
3: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
9: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 9:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Passagiers op Schiphol moeten vandaag rekening houden met werkonderbrekingen van beveiligers. Daardoor kunnen vertragingen ontstaan bij de controles. De acties zijn een protest tegen hoge werkdruk. In een dorp in Zuid-Frankrijk waar gisteren een tornado overtrok, zijn twee vermisten teruggevonden. Ze zijn lichtgewond, melden Franse media. Er zijn 41 andere gewonden en veel huizen zijn zwaar beschadigd of verwoest. En in een veld bij het vliegveld van Leipzig is nog een drone gevonden met mogelijk ook explosieven, melden Duitse media. Het is al de derde drone. Begin deze maand mislukte er een droneaanval op een Oekraïns vrachtvliegtuig.
0: Peter, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Twee bedrijven moeten forse geldboetes betalen in verband met een dodelijk arbeidsongeval in Tubbergen. Op 14 mei 2024 kwam een 16-jarige jongen om het leven bij werkzaamheden voor zijn stage. Hij overleed in een vochtige kruipruimte door elektrocutie. De twee betrokken bedrijven krijgen een geldboete van €60.000 en van €15.000. Daarnaast krijgt de stagebegeleider een werkstraf van 40 uur. Door de stremming van het Twentekanaal en het kanaal Almelo-De Haendrik zijn er nu zo'n 5000 extra vrachtwagens op de weg. Die moeten de goederen die normaal per schip worden vervoerd nu per vrachtwagen van A naar B brengen. Het Twentekanaal en het Almelo-kanaal zijn vanwege de lage waterstanden afgesloten. Dat moet voorkomen dat de kaders beschadigd raken, omdat het water zo laag staat. Opvallend is dat die 5000 extra vrachtwagens nog niet tot veel meer verkeersdrukte hebben geleid. Volgens de provincie komt dat mogelijk doordat bedrijven eerst hun voorraden opmaken en omdat het de afgelopen weken bouwvakvakantie was. En goed nieuws voor zwemmers, want het Twentebad in Hengelo heeft ruimere openingstijden. Het 50 meter sportbad is nu ook geopend op vrijdagmiddag van 00:30 tot 14:30. Het langste zwembad van Twente is al elke werkdag van 7 tot 8:30 ochtends geopend en van 6 tot 9 in de avond. De vrijdagmiddag komt daar nu dus bij. En dan het weer voor Twente. Het wordt een zonnige dinsdag bij een graad of 25. Morgen blijft het zomers met 25 tot 26 graden. Maar kunnen er dan ook buien vallen.
0: Dankjewel Rutger. We gaan even naar het wegdek. Stroehoevenlaken, 32 minuten op dit moment over 11 kilometer als je naar het westen moet. Sterkte, succes, ongeval daar. En de Lutte richting de Duitse grens, 3 minuten over 3 kilometer. En eigenlijk maar één controlepost. Dat is tussen afrit Lochem en David de Oost op de A1 bij hectometerpaal 113.7. Daar wordt gecontroleerd. Aldus Vlitmeister.nl. Straks nog een update omtrent het wereldberoemde tennis toernooi. $70.000 te verdienen hier in Oldenzaal.

Losing Texas hier op de Twentse Radio. 10 over half 10 geweest, dan zeg ik bijna 10:15. Je weet het, dan gaan we altijd terug in de muziekgeschiedenis met Ton van Dranen. En we gaan met hem mee naar 25 augustus 1982. Mirage van Fleetwood Mac. Het album bereikt namelijk op deze dag de gouden status in Amerika. LP uitgebracht op het Warner-label 23607 is op 17 juli 1982 binnengekomen in de albumlijst van Billboard. Vanaf 7 augustus 1982 staat Mirage 5 weken lang aan de top. In Nederland blijft het album goed, of blijkt het album goed uiteindelijk voor de 4e plaats in de LP Top 50. Ook fantastisch resultaat. En op het juweeltje van Fleetwood Mac, Mirage, het album staan onder andere Love in Story, Can't Go Back, That's Alright, The Book of Love, It's Over, Empire State, Straight Back, gaan we nog door, ja, ODN, Eyes of the World en Wish You Were Here. Maar ook Hold Me en deze klassieker.

Mirage van Fleetwood Mac. Het album bereikt op 25 augustus 1982 de gouden status in Amerika. 17 juli uitgekomen in Nederland is het goed verplaatst. Nummer 4 in de LP Top 50. En ook deze stond erop. Gypsy, Fleetwood Mac op het album Mirage.

0: Het is The Sound of Silence. Was een jaar of twee geleden een hele dikke hit. Tenminste, Cyril pakte het plaatje van Disturbed op. En ja, dat werd een hele grote. The Sound of Silence, ja, goed. Lekker mee wakker worden, ja. Yeah. Zo is dat. Zeg, sinds afgelopen weekend is het tennistoernooi met $70.000 weer begonnen in Oldenzaal. Het CS Group ITF World Tennis Tour. Zeg ik het goed, Ad? Ik heb geoefend.
1: Hele mond vol, maar ik merk dat je geoefend hebt. Je zegt het helemaal goed. Ja.
0: Prachtig tennistoernooi waar we heel erg trots op mogen zijn hier in Twente. Als gisteren, ja, wederom, tenminste de voorrondes waren geweest. En vertel, want dat heb je gisterochtend ook een beetje uitgelegd.
1: Ja, gisteren hebben we de tweede ronde kwalificatie van de heren gespeeld. En zijn ook de dames begonnen met hun kwalificatiewedstrijden. En vandaag staan eigenlijk de laatste rondes kwalificatie voor de heren en de dames op programma. En al een paar wedstrijden uit het hoofdtoernooi. Dat is dus afhankelijk van de loting. Degene die als er spelers zijn die niet tegen een qualifier moeten spelen, dan kunnen die vandaag al spelen. En anders moeten die qualifiers morgen aan de bak. Dus er zijn een aantal wedstrijden hoofdtoernooi, maar het grootste deel is nog het afronden van de kwalificatie. En verder zijn er al een aantal dubbelwedstrijden waar we vandaag mee beginnen. Het is een volle bak tennis, 35 wedstrijden de hele dag, dus dat zijn er best wel veel.
0: Ja, te gek. Wat slapen die mensen allemaal? Of komen ze op en neer? Of hebben ze caravan meegenomen?
1: Nee, de meesten die spelen natuurlijk elke week dit soort toernooien. Dus met de caravan en al die toernooien af is niet zo'n goed plan.
0: Nee.
1: We hebben een officieel hotel in Hengelo. Dat is het City Hotel, Leonardo Hotel heet het inmiddels. Daar zitten een aantal spelers en daar brengen wij ze dan ook naartoe met shuttles. Maar tegenwoordig via booking.com weet iedereen zijn eigen weg wel te vinden. Dus ze zitten eigenlijk verspreid door Oldenzaal en door Twente.
0: Oké. En maar je moet zelf goed in de gaten houden wanneer je moet spelen, lijkt me zo. Want dat kan dus wat verschillen.
1: Ja, dat moet je zelf in de gaten houden. Het is niet zo dat hier gezegd wordt van nou, je speelt om 2:00. Maar als je om 2:30 bent, is toch goed. Zo gaat het niet.
0: Nee.
1: Dus je moet eigenlijk gewoon aanwezig zijn op het moment dat jouw baan beschikbaar is. En als je er dan binnen een kwartier niet bent, ja, dan heb je een probleem.
0: Hoeveel banen hebben we, Ad? Voor de beste mensen die niet weten.
1: We hebben er 7 en we spelen op 6 banen wedstrijden. En die andere baan is de trainingsbaan. En daar hebben we nog 2 trainingsbanen op een plekje vlakbij.
0: Oké.
1: Dus,
0: je hebt ook een centtekort.
1: We hebben ook een centekort, jazeker. De tribunes, ja, die hebben we ook.
0: Ja,
1: die hebben we ook. We hebben hier het hele park opgebouwd, dus het ziet er allemaal prachtig uit. Ja.
0: Hartstikke mooi. Hoe laat begint het allemaal weer, of zijn ze alweer bezig?
1: 10:00 beginnen we, dat is het volgens mij bijna, hè? Ja, over 5 minuutjes. Ja.
0: Oké, de broodjes, de koffie, alles erop en eraan staat weer klaar?
1: Alles erop en eraan staat klaar. Dus kom vooral deze kant op en geniet van ons tennis. Ja.
0: Goed zo, nou, we doen morgen weer een updateje. Ad Luttekhuis, dankjewel. Ja.

0: Shakira, Bruno Boy en Die Die hier op Twente FM. Straks Mark, Jordi en Peter in de Ether. En morgen vroeg geven we kaarten weg voor de Bloening. Hier in Twente.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
2: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
1: Muziek.
3: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
2: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Facebookpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Van donderdag 27 tot en met zaterdag 29 augustus verandert het Hulsbeek in Oldenzaal in een kleurrijk spektakel. Want dan is het Twente-beloening. Tientallen hete luchtballonnen uit binnen- en buitenland stijgen op. Waaronder spectaculaire special shapes. Vrijdagavond is het de Nightglow. Ballonnen, licht, muziek en vuurwerk. Kijk voor het laatste nieuws en actuele informatie over de weerscondities op www.twentebeloening.nl.
2: Reis mee terug in de tijd. Zondag 30 augustus staat Saasveld helemaal in het teken van de cultuurhistorische optocht. Geniet van prachtige historische wagens, verrassend straattheater en volop nostalgie. Een belevenis voor jong en oud. De toegang is helemaal gratis en er is volop parkeergelegenheid. De optocht start om 2:00. Mis het niet en beleef Saasveld zoals vroeger. Kijk voor meer informatie op chos2026.nl. Cultuurhistorische optocht Saasveld, zondag 30 augustus.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
11: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Schiphol adviseert reizigers om niet eerder naar de luchthaven te komen, ondanks de acties van beveiligers. Die leggen vandaag en morgen een paar keer even het werk neer uit protest tegen hoge werkdruk. Dat kan leiden tot vertragingen bij de controles. Schiphol zegt er alles aan te doen om de gevolgen voor reizigers zoveel mogelijk te beperken. Reddingswerkers hebben in een dorp in Zuid-Frankrijk dat gisteren werd geraakt door een tornado twee vermisten teruggevonden. Ze zijn lichtgewond. Er zijn nog 41 andere gewonden, onder wie een zwangere vrouw, meldde Franse media. Hoe het met haar en haar baby is, is niet bekend. Er zijn sterke aanwijzingen dat het lichaam dat in het zuiden van België is gevonden, dat van een vermiste jongen van 5 is, melden Belgische media. Hij werd eind juni in de buurt samen met zijn vader voor het laatst gezien. De vader was veroordeeld en droeg een enkelband. Van hem zijn alleen spullen gevonden. En bij het vliegveld van Leipzig is een derde drone gevonden met ook mogelijk explosieven. Volgens Duitse media lag het ding in een veld. Begin deze maand was een Oekraïns vrachtvliegtuig in Leipzig doelwit van een droneaanval, maar die mislukte. Sindsdien maken veel Duitsers zich zorgen over de veiligheid in hun land. Het weer dan van weer online. Vrij zonnig met in het zuiden en oosten ook wat sluierbewolking. Bij een oostenwind stijgt het pik naar 24 of 25 graden. In Limburg meer bewolking. Daar wordt het, net als op de Wadden, rond 22 graden. En dat was de ANWB Nieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de afrit Beek en Duiven 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A348 van Doesburg naar Arnhem tussen Velp en Knaalpunt Velperbroek 2 kilometer. En daar is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Uitzendkracht Mark van der Ven.

Ah, dat waren toch lekkere successen van het drietal. Aan Valk hoorde je met My Loving. Goedemorgen. Vandaag dinsdag, het is 25 augustus. Een nieuwe aflevering van de Uitzendkracht is er natuurlijk weer, zoals elke door de weekse dag, tussen 10 en 1 uur. Lekker is voor de weg straks bijvoorbeeld Ilse de Lange, Sommieux, Fleetwood Mac. Dat bedoel ik, zijn niet de eerste de beste.

Samieu met Morning en Madonna de vorige met Hang Up. Kijk even naar het weer. Vandaag is het nog hartstikke lekker met 25 graden en volop zon. De wind komt vanuit het oosten met kracht 3. Daar komt langzaamaan verandering in. Het wordt wel wat warmer, bijvoorbeeld donderdag 28 graden. Maar dat zorgt er wel voor dat er onweer onderweg is. En dat kan zich vooral uiten op vrijdag met aardig wat neerslag.

0: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
1: Want we will live in the brewery.
0: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
2: Van donderdag 27 tot en met zaterdag 29 augustus verandert het Hulsbeek in Oldenzaal in een kleurrijk spektakel. Want dan is het Twente Ballooning. Tientallen hete luchtballonnen uit binnen- en buitenland stijgen op. Waaronder spectaculaire special shapes. Vrijdagavond is het de Nightglow. Ballonnen, licht, muziek en vuurwerk. Kijk voor het laatste nieuws en actuele informatie over de weerscondities op www.twenteballooning.nl.
3: Reis mee terug in de tijd. Zondag 30 augustus staat Saasveld helemaal in het teken van de cultuurhistorische optocht. Geniet van prachtige historische wagens, verrassend straattheater en volop nostalgie. Een belevenis voor jong en oud. De toegang is helemaal gratis en er is volop parkeergelegenheid. De optocht start om 2:00. Mis het niet en beleef Saasveld zoals vroeger. Kijk voor meer informatie op chos2026.nl. Cultuurhistorische optocht Saasveld, zondag 30 augustus.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
8: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
9: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemorgen. Twee bedrijven moeten forse geldboetes betalen in verband met een dodelijk arbeidsongeval in Tubbergen. Op 14 mei 2024 kwam een 16-jarige jongen om het leven bij werkzaamheden voor zijn stage. Hij overleed in een vochtige kruipruimte door elektrocutie. De twee betrokken bedrijven krijgen een geldboete van €60.000 en van €15.000. Daarnaast krijgt de stagebegeleider een werkstraf van 40 uur. Door de stremming van het Twentekanaal en het kanaal Almelo-De Haanderik zijn er nu zo'n 5000 extra vrachtwagens op de weg. Die moeten de goederen die normaal per schip worden vervoerd nu per vrachtwagen van A naar B brengen. Het Twentekanaal en het Almelo-kanaal zijn vanwege de lage waterstanden afgesloten. Dat moet voorkomen dat de kaders beschadigd raken, omdat het water zo laag staat. Opvallend is dat die 5000 extra vrachtwagens nog niet tot veel meer verkeersdrukte hebben geleid. Volgens de provincie komt dat mogelijk doordat bedrijven eerst hun voorraden opmaken en omdat het de afgelopen weken bouwvakvakantie was. En goed nieuws voor zwemmers, want het Twentebad in Hengelo heeft ruimere openingstijden. Het 50 meter sportbad is nu ook geopend op vrijdagmiddag van 1:30 tot 2:30. Het langste zwembad van Twente is al elke werkdag van 7 tot 8:30 ochtends geopend en van 6 tot 9 in de avond. De vrijdagmiddag komt daar nu dus bij. En dan het weer voor Twente. Het wordt een zonnige dinsdag bij een graad of 25. Morgen blijft het zomers met 25 tot 26 graden, maar kunnen er dan ook buien vallen.
13: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. In het oosten van het land rijdt het langzaam door de Duitse grenscontroles. Op de A12 richting Duitsland betekent dat vanaf 7 naar 10 minuten extra. En de andere kant op de A12 richting Arnhem vanuit Duitsland rijdt het ook nog langzaam tussen afrit Beek en Duiven. Hier is je vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1

je kunnen maar beter nu draaien. Het is tenslotte nog lekker weer. Hè? Sunshine Reggae hoorde je van Leeds Beck. Morgen staat de Smart Floor in zwembad Brilmansdennen. Wat is dat? Nou, dat is een slimme mat. Die brengt een paar minuten in beeld hoe je loopt. En op basis van de staplengte, de loopsnelheid en het looppatroon krijg je dan direct inzicht in je persoonlijk valrisico. Daar gaat het dan uiteindelijk om. Als je denkt, oh, dat klinkt interessant. Je kunt gewoon lekker binnenlopen morgen tussen 10:00 's ochtends en 12:30 bij zwembad Brilmansdennen.

Tijdens mijn korte motorvakantie kwam ik nog een eenpersoons optreden tegen midden in het dorp, op het dorpsplein. En die speelde onder meer dit nummer, Mary Jane's Last Dance. En dat deed hij zeker niet slecht. Tom Petty hoorde je, het origineel natuurlijk.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee. Die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad. Je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
8: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
9: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Twente FM Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Reizigers op Schiphol hebben bijna een uur langer moeten wachten dan normaal omdat beveiligers actie voeren, dat meldt regiozender NH. Beveiligers en de vakbond willen dat er iets wordt gedaan tegen hoge werkdruk. Daarom werden er om 10 uur een kwartier lang geen passagiers gecontroleerd. Een deel van de harde kern van Feyenoord zegt dat het wel meevalt met het vuurwerkgeweld eergisteren tijdens de wedstrijd tegen Cambuur. Feyenoord-fans gooiden vuurwerk op het veld en naar een familietribune. 7 mensen raakten gewond. Want rook en geraakt worden door vuurwerk, daar ga je niet dood aan, schrijft de harde kern op sociale media. De man die vorige week bij het politiebureau in Sittard werd neergeschoten, wilde iemand vermoorden, meldt regio Omroep L1. Een agent schoot een Nijmegenaar in zijn been, maar waarom is niet bekend. En ook niet of dat met het moordplan te maken had. De man werd aangehouden en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En het blijft onduidelijk hoe de Vondelcake in Amsterdam in brand kon vliegen. Dat gebeurde in de nieuwjaarsnacht. Tips over brandstichting en vuurwerk werden nagetrokken, maar er is geen bewijs voor gevonden. Het onderzoek is daarom gestopt, meldt de politie. Het weer dan van weer online. Vrij zonnig, met in het zuiden ook sluierbewolking. Bij een matige oostenwind stijgt het kwik naar 24 of 25 graden. In Limburg meer bewolking. Daar wordt het, net als op de Wadden, rond 22 graden. Dat was de ANWB Nieuws.
14: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Door de Duitse grenscontroles loop je op de A12 richting Duitsland vanaf 7 naar 25 minuten vertraging op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Het is zomer in Twente.

Mr. Big and To Be With You. Ja, het is zover, hè? Komend weekend. Open Air Almelo. 3 dagen lang zijn er op het podium verschillende artiesten te vinden. En is er daarnaast nog voor alle leeftijden van alles wat te doen. Aanstaande donderdag, overmorgen dus, dan is de aftrap met de jaarlijkse Hollandse avond. Vrijdag aanstaande staat in het teken van de 42e editie van de profronde. Met in de avond natuurlijk ook een feestelijke afsluiting met verschillende optredens. En zaterdag is er in de middag van alles wat te beleven. Speciaal voor de kids. En 's avonds is er natuurlijk Boulevard Night.

0: Van donderdag 27 tot en met zaterdag 29 augustus verandert het Hulsbeek in Oldenzaal in een kleurrijk spektakel. Want dan is het Twente Ballooning. Tientallen hete luchtballonnen uit binnen- en buitenland stijgen op. Waaronder spectaculaire special shapes. Vrijdagavond is het de Nightglow. Ballonnen, licht, muziek en vuurwerk. Kijk voor het laatste nieuws en actuele informatie over de weerscondities op www.twenteballooning.nl.
1: Reis mee terug in de tijd. Zondag 30 augustus staat Saasveld helemaal in het teken van de cultuurhistorische optocht. Geniet van prachtige historische wagens, verrassend straattheater en volop nostalgie. Een belevenis voor jong en oud. De toegang is helemaal gratis en er is volop parkeergelegenheid. De optocht start om 2:00. Mis het niet en beleef Saasveld zoals vroeger. Kijk voor meer informatie op chos2026.nl. Cultuurhistorische optocht Saasveld, zondag 30 augustus.
2: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Oh nee, mijn ruit! Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
11: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemorgen. Twee bedrijven moeten forse geldboetes betalen in verband met een dodelijk arbeidsongeval in Tubbergen. Op 14 mei 2024 kwam een 16-jarige jongen om het leven bij werkzaamheden voor zijn stage. Hij overleed in een vochtige kruipruimte door elektrocutie. De twee betrokken bedrijven krijgen een geldboete van €60.000 en van €15.000. Daarnaast krijgt de stagebegeleider een werkstraf van 40 uur. Door de stremming van het Twentekanaal en het kanaal Almelo-De Haendrik zijn er nu zo'n 5000 extra vrachtwagens op de weg. Die moeten de goederen die normaal per schip worden vervoerd nu per vrachtwagen van A naar B brengen. Het Twentekanaal en het Almelo-kanaal zijn vanwege de lage waterstanden afgesloten. Dat moet voorkomen dat de kaders beschadigd raken, omdat het water zo laag staat. Opvallend is dat die 5000 extra vrachtwagens nog niet tot veel meer verkeersdrukte hebben geleid. Volgens de provincie komt dat mogelijk doordat bedrijven eerst hun voorraden opmaken en omdat het de afgelopen weken bouwvakvakantie was. En goed nieuws voor zwemmers, want het Twentebad in Hengelo heeft ruimere openingstijden. Het 50 meter sportbad is nu ook geopend op vrijdagmiddag van 12:30 tot 14:30. Het langste zwembad van Twente is al elke werkdag van 7 tot 8:30 ochtends geopend en van 6 tot 9 in de avond. De vrijdagmiddag komt daar nu dus bij. En dan het weer voor Twente. Het wordt een zonnige dinsdag bij een graad van 25. Morgen blijft het zomers met 25 tot 26 graden, maar kunnen er dan ook buien vallen.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1

Julian en Dancing on My Feelings. Je hoort het hier op Twente FM met de uitzendkracht. Aanstaande zaterdag dan verandert het openluchttheater Brilmans Dennen in Losser in één groot feestelijke hitmachine. Dubbel programma met een tribute van ABBA en een tribute van Lionel Richie.

Diana Lewis en Bleeding Love. En de vorige, onze eigen My Die. De drie dames uit Nederland scoorden veel hits in de jaren 80. Met onder meer ook Female Intuition. In veel mensen Oldenzaal zijn de voorbereidingen alweer druk bezig voor het komende seizoen. Aanstaande zaterdag, dan is de eerste film alweer te zien. Het is een, op een bijzondere plek waar dat gaat plaatsvinden. Om 9 uur 's avonds is namelijk de film Champagne te zien in de stadstuin van het Reizigerhuis. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Stadstheater De Bond zelf voor €7. Uitgebreide informatie en natuurlijk ook over de rest van de programmering is te vinden op de website filmhuisoldenzaal.nl.

0: Naar verdieping en achtergronden in verschillende genres, zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band en toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek, dan heb je demonstratierecht, maar je blijft met je vingers van andere mensen af en je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
11: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
12: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
14: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Twee Duitse scholieren die gisteren gewond raakten bij het busongeluk op de A28... hebben de nacht doorgebracht in het ziekenhuis. Hun touringcar botst op een bestelbusje en raakte van de weg. Inmiddels is het overgrote deel van de kinderen en leraren weer thuis. Ze werden opgehaald of gingen met een bus terug. Om 2 uur vanmiddag en 7 uur vanavond voeren de beveiligers op Schiphol opnieuw actie. Ze vinden dat de werkdruk te hoog is. Daarom doen ze een kwartier niks. Vanmorgen was ook al zo'n werkonderbreking. Die veroorzaakte flink wat vertraging voor reizigers, omdat ze moesten wachten tot de controles verder gingen. Justitie wil dat een verkeershufter 10 weken de cel in gaat. De man uit Alkmaar veroorzaakte als voetganger een dodelijk ongeluk. Hij stak tussen auto's door een fietspad over en botste op een oudere vrouw. Ze viel, maar hij liep gewoon door. De vrouw overleed in het ziekenhuis. Ook reed hij 3 keer zonder rijbewijs. En weer een inbraak in een brandweerkazerne, nu in Benthuizen bij Alphen aan de Rijn. Het is al de zoveelste keer dit jaar. De teller staat op meer dan 60. Volgens de politie zijn er spullen gestolen. Het is de inbrekers vaak te doen om reddingsgereedschap van de brandweer, waarmee ze dan zelf kraken kunnen plegen. Het weer dan van weer online. Vrij zonnig met in het zuiden en oosten ook wat sluierbewolking. Wordt 24 of 25 graden en de wind is matig uit het oosten. In Limburg en op de Wadden met 21 tot 23 graden iets minder warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Klassieker uit de jaren 80 van de London Beats met in hoofdrol Jimmy Helms en I've Been Thinking About You. De middag is begonnen voor deze dinsdag van 25 augustus. Als je heel veel fruit hebt en je wilt dat fruit omzetten in een lekker sapje, dan heb ik straks een tip.

Dag Daan en Menuk, het regent zonnestralen. Ja, vandaag zonnestralen, maar regen is in aantocht, houdt er rekening mee. Hè? Landschap Overijssel die houdt de volgende maand weer een aantal fruitpersdagen. Op zondag 13 september in Balkbrug en op woensdag 22 september bij het bezoekerscentrum Dal van de Mosbeek in Mander. Iedereen die zelf fruitbomen heeft, maar geen pers, zeg maar, om daar sap uit te persen, die kan dat laten doen in pakken van 3 of 5 liter. Deze zijn dan langere tijd houdbaar. Voor beide fruitpersdagen geldt dan wel een minimaal van 75 kilo fruit dat je moet meenemen. Als je meer wilt weten over deze actie, kijk dan even op de website landschapoverijssel.nl/actie.

0: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
2: Want we will live.
1: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
3: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
11: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemiddag. Schrijver Jaap Scholte uit Enschede gaat met zijn stichting Protect Ukraine een nieuw ondergrond ziekenhuis bouwen in Oekraïne. Met donaties is al 750.000 euro opgehaald. Scholte zegt dat er nog een 500.000 euro extra nodig is. Het ondergrondse ziekenhuis moet helpen tegen drone- en raketaanvallen van het Russische leger. Overijssel overweegt het afschieten van verwilderde katten toe te staan ter bescherming van de weidevogels. Maar weidevogelbeheerders zien niets in de maatregel. Volgens hen is het afschieten van katten niet de oplossing. Ook op veel andere plekken in de regio klinkt er kritiek op de plannen van de provincie. Een petitie tegen het afschieten is al duizenden keren ondertekend. En door de stremming van het Twentekanaal en het kanaal Almelo-De Haendrik zijn er nu zo'n 5000 extra vrachtwagens op de weg. Die moeten de goederen die normaal per schip worden vervoerd nu per vrachtwagen van A naar B brengen. Het Twentekanaal en het Almelo-kanaal zijn vanwege de lage waterstanden afgesloten. Er moet voorkomen dat de kaders beschadigd raken, omdat het water dus zo laag staat. En dan het weer voor Twente. Het is een zonnige dinsdagmiddag bij een graad of 25. Morgen blijft het warm met dezelfde temperaturen, maar kunnen er dan ook buien vallen.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op

Spectacular Seekers, John Legend zojuist met Safe Room. En daarvoor George Harrison, inderdaad, van de Beatles. En Got My Mind Set On You. Fundament in Losser houdt aanstaande zaterdag weer Fun Fest. Het is een jaarlijkse open dag waarbij voor iedereen wat leuks te doen is. Fundament heeft veel onderdelen, uiteenlopend van de bibliotheek, muziek, dans, sociaal werk en nog veel meer. Je kunt daar dus kennis mee maken komende zaterdag tijdens deze open dag die gaat plaatsvinden tussen 2 en 4 uur in het Losser.

De band heet De Knek, de titel My Sharona, en bracht ons aan het einde voor deze aflevering van de Uitzendkracht. Kijken nog even het verleden. Op 25 augustus in 1984 scoorde de Bronski Beat een nummer 1 succes met Small Town Boy. Daarmee bleven ze 2 weken lang op nummer 1 staan. En in het kader van wat moet ik met deze informatie, kan ik je duidelijk maken dat op de dag van vandaag in 2001, precies 25 jaar geleden, de term zaalvoetbal plaats ging maken voor

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Van donderdag 27 tot en met zaterdag 29 augustus verandert het Hulsbeek in Oldenzaal in een kleurrijk spektakel. Van dan is het Twente-beloening. Tientallen hete luchtballonnen uit binnen- en buitenland stijgen op. Waaronder spectaculaire special shapes. Vrijdagavond is het de Nightclub. Ballonnen, licht, muziek en vuurwerk. Kijk voor het laatste nieuws en actuele informatie over de weerscondities op www.twentebeloening.nl.
4: Reis mee terug in de tijd. Zondag 30 augustus staat Saasveld helemaal in het teken van de cultuurhistorische optocht. Geniet van prachtige historische wagens, verrassend straattheater en volop nostalgie. Een belevenis voor jong en oud. De toegang is helemaal gratis en er is volop parkeergelegenheid. De optocht start om 2:00. Mis het niet en beleef Saasveld zoals vroeger. Kijk voor meer informatie op chos2026.nl. Cultuurhistorische optocht Saasveld, zondag 30 augustus.
5: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
9: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
10: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
12: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
13: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goed kopen bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
14: Mooi hoort hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Vakbond CNV denkt dat de acties van beveiligers op Schiphol om de hoge werkdruk morgen meer impact hebben dan vandaag. Dan leggen ze niet 3 keer, maar 5 keer het werk neer. Volgens het CNV kunnen de gevolgen zich daardoor opstapelen en bestaat de kans dat reizigers hun vlucht missen. Vandaag zijn er wachttijden van zo'n 20 minuten. In Nederland zijn voor zover bekend geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. In België liepen meer dan 300 mensen een voedselinfectie op. De eieren zijn in ons land ook hier en daar verkocht. De klanten zijn geïnformeerd. Bijna alle scholieren uit de verongelukte Duitse touringcar zijn weer thuis. De bus raakte gisteren op de A28 bij Wezepunt bestelbus en schoot de andere rijbaan op. 2 leerlingen bleven een nacht in het ziekenhuis. De 54 leerlingen en 4 leraren waren op weg naar Parijs. En een uitje van het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, naar de Rotterdamse Diergaarde Blijdorp, is uit de hand gelopen. Volgens diverse media klommen 2 jonge jongens het verblijf van de zeeleeuwen binnen en die zijn gevaarlijk. De hele groep is daar op de dierentuin uitgezet en de 2 jongens krijgen een boete. Het weer dan van weer online. In het zuiden en oosten sluierbewolking, in de rest van het land zonnig en maximaal 25 graden bij een oostenwind. In Limburg en op de Wadden iets minder warm. Morgen zonnige periode en 23 tot 26 graden. En dat was de ANWB Nieuws.
16: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. In het oosten van het land op dit moment vertraging op de N18... Vorschenveld richting Enschede. Tussen Lievelde en Groenlo ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
17: Het is zomer in Twente.
18: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
17: Hier komt Twente samen.
18: Dankjewel
17: dat ook jij erbij bent.
18: Twente FM.
17: Door de middag. Mark Schepers.

dinsdagmiddag, 1 uur geweest. Mark hier. Hey, hoe is ie? Een beetje fatsoenlijk de ochtend doorgekomen. Ja, ik moet zeggen, ik had toch alweer wat opstartproblemen vanochtend hoor. Nou ja, goed. We gaan gewoon weer lekker 3 uurtjes radio maken. Muziek erbij, straks de onmeunige 999 shuffle. En ik heb nog wel wat dingen liggen waarvan ik dacht, hey, daar moeten we het vanmiddag toch maar eens even over hebben met z'n allen. Dus waar je ook zit, blijf lekker hangen. Dit is Door de Middag. Met

Sabrina Carpenter en Espresso. Ja, ik zat net trouwens te denken. Hè. Dinsdag is eigenlijk best een prima dag als je het mij vraagt. Maandag is geweest, daar hoeven we niks meer mee. En vanaf morgen mag je gewoon alweer denken dat we richting het weekend gaan. Want dan is de week alweer door midden. Ja, vandaag zit er gewoon een beetje tussenin. Vind ik eigenlijk wel lekker. Geen verwachtingen. Nee, gewoon dinsdag. Lekker. Gewoon in het midden van de week. Heerlijk. Hey, en dat hoort erbij. Natuurlijk gewoon ook een beetje lekkere muziek. Zometeen Susan Vega met Luca uit de jaren 80. Maar eerst eventjes terug naar Mark.

muziek uit de jaren 80. Susan Vega bij Twente FM. Ja, ik hoor de laatste dagen steeds meer mensen zeggen, nou, de zomer is wel een beetje voorbij, hè? Ja, vorige week was het natuurlijk een beetje pleuris weer, om het maar zo te zeggen. Maar kijk nou eens naar buiten. Vandaag zo'n 24 graden met gewoon de hele dag volle zon. Daar is toch ook gewoon zomer in Nederland? Ik bedoel, 24 graden. Ja, ik bedoel, in de winter is het kouder in huis, toch? Ja, nou ja, goed. Als het straks 3 dagen regent, dan kunnen we verder praten over misschien een herfst. Maar goed, ik ben nog niet klaar voor herfstjassen. Donkere avonden vind ik dan wel weer leuk. Maar als mensen weer over pepernoten beginnen, word ik toch een beetje kribbig. Ja. Ja, het wordt zelfs nog 30 graden deze week. Maar wel met een klap onweer aan het eind. Dus hou dat wel even in de gaten, mocht je de weg op gaan of wat dan ook. Hè? Want het kan flink gaan stormen op sommige plekken. Maar ja, het is altijd heel lokaal. Hey, het is door de middag waar je naar luistert. Zometeen tijd voor het streeknieuws. Maar eerst nog muziek van Martin Garrix zometeen. En U2 met Fireflies. Maar eerst deze van Sam.

0: als je mij vraagt, is dit een gouden combi. Martin Garrix en U2 met Fireflies bij Twente FM. Nou, als je een beetje in het rond hebt gekeken zo in Twente en vooral in Enschede, dan zul je gezien hebben dat er heel veel nieuwe studenten onderweg zijn. Het is namelijk de kick-in en de introweek van het Saxion. Nou, en als je morgenavond nou nog niks te doen hebt, op de Oude Markt is morgenavond het introductieconcert. Eigenlijk een beetje de afsluiter van deze week. En dat is gewoon helemaal gratis. En daar zijn wij Nederlanders gewoon dol op als iets gratis is. Nou, wie komen er onder andere? Fouk, Russo, de Daredevils en Jonah Fraser staan. Hè? En natuurlijk nog een paar andere DJ's die de avond natuurlijk tot een geslaagd einde gaan brengen. Dus waarschijnlijk wordt het dan morgen één grote verzameling met studenten die donderdag wakker worden en denken, nou zo. En volgens mij moet ik dan nu toch ook echt gaan studeren. Ja, dan is het feest voorbij en dan begint het echte leven. Morgenavond dus op de Oude Markt in Enschede het introductieconcert. Hey, zometeen hoor je nog Agnes, maar eerst tijd voor het streeknieuws.
1: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
8: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
9: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedemiddag. Schrijver Jaap Scholte uit Enschede gaat met zijn stichting Protect Ukraine een nieuw ondergrond ziekenhuis bouwen in Oekraïne. Met donaties is al €750.000 opgehaald. Scholte zegt dat er nog €500.000 extra nodig is. Het ondergrondse ziekenhuis moet helpen tegen drone- en raketaanvallen van het Russische leger. Overijssel overweegt het afschieten van verwilderde katten toe te staan ter bescherming van de weidevogels. Maar weidevogelbeheerders zien niets in de maatregel. Volgens hen is het afschieten van katten niet de oplossing. Ook op veel andere plekken in de regio klinkt er kritiek op de plannen van de provincie. Een petitie tegen het afschieten is al duizenden keren ondertekend. En door de stremming van het Twentekanaal en het kanaal Almelo-De Haendrik zijn er nu zo'n 5000 extra vrachtwagens op de weg. moeten de goederen die normaal per schip worden vervoerd nu per vrachtwagen van A naar B brengen. Het Twentekanaal en het Almelo-kanaal zijn vanwege de lage waterstanden afgesloten. Er moet voorkomen dat de kaders beschadigd raken, omdat het water dus zo laag staat. En dan het weer voor Twente. Het is een zonnige dinsdagmiddag bij een graad of 25. Morgen blijft het warm met dezelfde temperaturen, maar kunnen dan ook buien vallen.
15: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de N18 Varsseveld richting Enschede. Tussen Lievelde en Groenlo doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Why do fools fall in love? Diana Ross op Twente FM.
1: De onmeunige 999.
0: Ja hoor, we mogen weer lekker gaan grabbelen in de onmeunige 999 shuffle. En ik heb vandaag eentje eruit gehaald waarvan ik eigenlijk maar één ding kan zeggen. Hard zetten. Dat is het enige wat ik zeg. Zet hem gewoon op 10. Als er een standje 11 op zit, zet hem op 11. En ga even 4,5 minuut uit je dak. We zijn aangekomen bij de nummer 31 uit de onmeunige 999 van 2025. Dit is AC/DC en Thunderstruck.

dat waren 10 heftige minuten voor je stereo, denk ik. 2 platen achter elkaar waar het volume zeker van op 10 mag staan. Hè. In de omeunige 999 shuffle hoorden we natuurlijk AC/DC met Thunderstruck. En dan natuurlijk Marco Borsato, Ik leef niet meer voor jou. Ja, in de wandelgangen gaat dat deze beste man bezig is om weer het podium op te gaan begin 2027. Nou, het lijkt me heel leuk. Ik bedoel, hij is onschuldig verklaard. En ja, daar ben ik toch van mening. Als jij onschuldig verklaard bent, dan mag je ook gewoon weer doen wat je wilt doen natuurlijk, hè. Hey, straks in de dag van is het Kiss and Make-up Day. En dan heb ik het niet over de make-up die je op je gezicht smeert. Nee, ik heb het over echt gewoon ruzies bijleggen. En toen dacht ik, daar kunnen we natuurlijk een heel serieus verhaal van maken. Gaan we niet doen. Nee, ik wil gewoon weten waar jij thuis een totaal onnodig ruzie over kunt krijgen. Hè? Bijvoorbeeld de vaatwasser verkeerd inruimen. De thermostaat te vroeg openzetten. Wie er moet rijden, noem het maar op. Ik ben wel eens benieuwd. App het naar twentefm.nl. Gaan we het straks in de dag van over hebben. Hey, lekkere muziek voor je onderweg. Zometeen de Kaiser Chiefs met Ruby. Maar eerst muziek van Bebe Rexha en Faithless.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Van donderdag 27 tot en met zaterdag 29 augustus verandert het Hulsbeek in Oldenzaal in een kleurrijk spektakel. Want dan is het Twente-beloening. Tientallen hete luchtballonnen uit binnen- en buitenland stijgen op. Waaronder spectaculaire special shapes. Vrijdagavond is het de Nightglow. Ballonnen, licht, muziek en vuurwerk. Kijk voor het laatste nieuws en actuele informatie over de weerscondities op www.twentebeloening.nl.
6: Reis mee terug in de tijd. Zondag 30 augustus staat Saasveld helemaal in het teken van de cultuurhistorische optocht. Geniet van prachtige historische wagens, verrassend straattheater en volop nostalgie. Een belevenis voor jong en oud. De toegang is helemaal gratis en er is volop parkeergelegenheid. De optocht start om 2:00. Mis het niet en beleef Saasveld zoals vroeger. Kijk voor meer informatie op chos2026.nl. Cultuurhistorische optocht Saasveld, zondag 30 augustus.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistesttekopen.nl.
11: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
12: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
14: Hou je huis cool, knippers, zonwering.
15: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
14: Hou je huis cool. Knippers zonwering heeft een doel.
15: De schaduwmakers uit het oosten.
16: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Peter van Houthuizen. Als Cambuur zondag thuis tegen FC Twente speelt, mogen er geen uitsupporters bij zijn. Aanleiding is het vuurwerkgeweld eergisteren tijdens de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Cambuur, de gemeente Leeuwarden en de politie hebben meer tijd nodig om te kijken hoe het allemaal veiliger kan. Op Schiphol voeren beveiligers voor de tweede keer vandaag actie tegen hoge werkdruk. Bij onder meer de passagierscontrole doen ze een kwartier niks. Vanmorgen moesten reizigers daardoor een minuut of 20 extra wachten. Morgen zijn er meer acties en de vakbond denkt dat de vertraging dan groter wordt. De verdachte van een dodelijke schietpartij op de A1 in maart zegt dat hij uit zelfverdediging handelde omdat hij was ontvoerd. Dat werd duidelijk in de rechtbank. De man zou in een auto tijdens een worsteling 3 keer hebben geschoten. De man die op de bijrijdersstoel zat, overleefde dat niet. En UNICEF waarschuwt dat 1 miljoen kinderen in Afghanistan zo ernstig honger lijden dat ze eraan kunnen doodgaan. Eind vorig jaar constateerde het Wereldvoedselprogramma van de VN al acute ondervoeding van Afghaanse kinderen. Doordat de grens met Pakistan dicht is, komt maar moeilijk humanitaire hulp het land binnen. Het weer dan van weer online. In het zuiden en oosten sluierbewolking. In de rest van het land zonnig. Bij een oostenwind is het maximaal 25 graden. Maar in Limburg en op de Wadden iets minder warm. Morgen zonnige periode en 23 tot 26 graden. En dat was de ANWB Nieuws.
4: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de N18 Varsseveld richting Enschede. Tussen Lievelde en Groenlo sta je 5 minuten in de file. Dan nog een wegafsluiting, want de N335 die dan ter Borg is in beide richtingen dicht na een ongeluk tussen Beek en Zeddam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
18: Het is zomer in Twente.
19: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
18: Hier komt Twente samen.
19: Dankjewel
18: dat ook jij erbij bent.
19: Twente FM.
18: Door de middag. Mark Schepers.

Alex Warren en Jelly Roll, Bloodline bij Twente FM. Hey, goedemiddag, 2 uur. Leuk dat je weer inschakelt. Ben je net ingeschakeld, Mark hier. We gaan gewoon weer verder waar we gebleven zijn. En ik wil het zo meteen even hebben over die ruzies waarvan je achteraf denkt, waar ging het nou eigenlijk over? Want

kans hebben hoor. Aha en Tachi bij Twente FM. Hey, het is door de middag waar je naar luistert. En we hadden het er net al even over. Het is vandaag Kiss en Make-up Day, oftewel leg het bij. En volgens mij zijn de beste ruzies thuis altijd de ruzies die echt helemaal nergens over gaan. Dus niet van die serieuze dingen. Nee, ik bedoel echt, waarom zet jij een koffiekopje nou naast de vaatwasser? Of wie heeft de lege wc-rol laten hangen? Ja, dat werk. Dus kom maar door. Waar ontstaat bij jullie thuis altijd de totaal onnodige discussie over? En gewoon eerlijk wezen, stuur het via twentefm.nl. Ik ben heel nieuwsgierig wat

0: Davina Michel en Het duurt te lang.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar wat voor dag is het vandaag?
0: Nou, vandaag is het Kiss and Make-up Day. Oftewel dat je bij moet leggen. Dus niet de make-up die je op je gezicht smeert, maar om Russisch bij te leggen. Ja, en ik heb je gevraagd, waar ontstaat bij jullie thuis altijd totaal onnodige discussie over? Nou, de appbox die stroomt een beetje vol. Ik ga ze natuurlijk niet allemaal doen, pak er even twee bij. Anders dan wordt het zo'n heel lang ding. Maar het gaat vaak over hetzelfde. De vaatwasser is wel een ding, maar ook vooral het huishouden. En vooral de toiletrol, ja, ook die komt ook heel vaak voorbij. Even kijken, Ellen uit Hengelo, die heeft een ander probleem. Ze zegt, hoi Mark, mijn man laat werkelijk ieder keukenkastje openstaan. Iedere keer weer, ik word er een beetje gek van. misschien een heel klein beetje herkenbaar, Ellen. Ik doe dat ook wel eens. Ja, en dan kom ik een half uur later terug in de keuken en dan denk ik van, wie heeft hierin gebroken? Maar ja, mijn vrouw die zegt altijd van, ja, jullie mannen kunnen zo weinig onthouden. Ja, kan ik beamen. Ja, dat krijg ik heel vaak naar mijn hoofd geslingerd. Dus ik denk dat er meer mensen last van hebben, Ellen. Ja, goed. Nog eentje dan. Bij ons gaat het altijd over de thermostaat. Ja, dat is ook een ding wat vaak voorbij komt. Mijn vrouw heeft het koud en ik heb het warm. Groeten van Erik. ja, dat is hier ook wel een dingetje, hoor. Nee, ik ben ook best wel de thermostaat zo lang mogelijk uit laten staan om geld te besparen. En de vrouw die heeft inmiddels 4 dekens gekocht. En die zit dan ook al met 4 dekens op de bank, terwijl het gewoon binnen nog 22 graden is. Maar goed, dat is een andere discussie natuurlijk. Nou ja, zo komen er echt nog een heleboel dingen binnen. Bijvoorbeeld inderdaad over het inruimen van de vaatwasser. Wie de vuilnis buiten moet zetten. Wie het onkruid in de tuin mag gaan wieden. En zo'n Mosterd Twente lekker verdampt. Nou, dit was hem de dag van. En ik dacht van, nou ja, dat is een toepasselijk liedje natuurlijk. Hè? Ondanks die ruzies houden we wel van elkaar, hè? Ja, toch? Nou, ik in ieder geval wel. En het is ook altijd leuk om gewoon een ruzie weer goed te maken. Ja, ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik kan er altijd heerlijk van genieten. Nou, goed, dat terzijde. Ik dacht van, wat dacht je van deze? Bluff, alles is liefde.

0: Skiddle. Hey, het is Twente FM waar je naar luistert. Zometeen hoor je nog muziek van Michael Jackson. Ook Ilse de Lange komt er nog aan. Maar eerst word je bijgepraat over het laatste nieuws in Twente.
1: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutus inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
0: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
9: Want we will live.
0: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag. Schrijver Jaap Scholte uit Enschede gaat met zijn stichting Protect Ukraine een nieuw ondergronds ziekenhuis bouwen in Oekraïne. Met donaties is al 750.000 euro opgehaald. Scholte zegt dat er nog een 500.000 euro extra nodig is. Het ondergrondse ziekenhuis moet helpen tegen drone- en raketaanvallen van het Russische leger. Overijssel overweegt het afschieten van verwilderde katten toe te staan ter bescherming van de weidevogels. Maar weidevogelbeheerders zien niets in de maatregel. Volgens hen is het afschieten van katten niet de oplossing. Ook op veel andere plekken in de regio klinkt er kritiek op de plannen van de provincie. Een petitie tegen het afschieten is al duizenden keren ondertekend. En door de stremming van het Twentekanaal en het kanaal Almelo-de-Haandrik zijn er nu zo'n 5000 extra vrachtwagens op de weg. Die moeten de goederen die normaal per schip worden vervoerd nu per vrachtwagen van A naar B brengen. Het Twentekanaal en het Almelo-kanaal zijn vanwege de lage waterstanden afgesloten. Er moet voorkomen dat de kaders beschadigd raken, omdat het water dus zo laag staat. En dan het weer voor Twente. Het is een zonnige dinsdagmiddag bij een graad of 25. Morgen blijft het warm met dezelfde temperaturen, maar kunnen er dan ook buien vallen.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A28 Groningen-Amersfoort. Bij knooppunt Hattemerbroek is de vertraging 35 minuten door een ongeluk. Er zijn er 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk.

Puzzle Me hoorde je bij Twente FM. Hey, het is door de middag waar je naar luistert. 3:20 alweer. En dat is nou precies het moment waarop ik op mijn werk er altijd denk van... oh leuk, we zijn er bijna. En dan besef je vervolgens dat je gewoon nog een uur of twee moet. Ja, dan klinkt het ineens een stuk langer. Hè? Dus niet meer op de klok kijken, daar word je alleen maar ongelukkig van. Ik hou hem wel voor je in de gaten met lekkere muziek op de achtergrond. Zometeen, Sheryl Cole met Fight For This Love. Maar eerst Justin Timberlake.

0: kilometers van deze werkdag maakt. Wat ik vandaag van je wil weten, dat hoor je de volgende uur. Zometeen eerst nog het nieuws.
1: Zie ons als een goede muzikale collega. Maar dan zonder dat verplichte sociale praatje. Dit

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.nl/luister.
1: Van donderdag 27 tot en met zaterdag 29 augustus verandert het Hulsbeek in Oldenzaal in een kleurrijk spektakel. Want dan is het Twente Beloening. Tientallen hete luchtballonnen uit binnen- en buitenland stijgen op. Waaronder spectaculaire special shapes. Vrijdagavond is het de Nightglow. Ballonnen, licht, muziek en vuurwerk. Kijk voor het laatste nieuws en actuele informatie over de weerscondities op www.twentebeloening.nl.
2: Reis mee, terug in de tijd. Zondag 30 augustus staat Saasveld helemaal in het teken van de cultuurhistorische optocht. Geniet van prachtige historische wagens, verrassend straattheater en volop nostalgie. Een belevenis voor jong en oud. De toegang is helemaal gratis en er is volop parkeergelegenheid. De optocht start om 2:00. Mis het niet en beleef Saasveld zoals vroeger. Kijk voor meer informatie op chos2026.nl. Cultuurhistorische optocht Saasveld, zondag 30 augustus.
3: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
11: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Twente FM Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Vader en moeder in Noord-Holland moeten de cel in omdat ze hun tienerzoon aanspoorden om mensen online op te lichten. Van de winst leiden ze een luxe leven met dure spullen, een nieuwe auto en vakanties. De zoon kreeg eerder al een werkstraf. De vader moet een jaar de cel in, de moeder een half jaar. President Trump wil de naam van Lake Ontario veranderen in Lake America. Het meer ligt op de grens met Canada en Trump heeft knallende ruzie met dat land over importtarieven. Op social media zegt hij dat hij niet meer verwacht veel zaken te hoeven doen met Ontario, dat aan de Canadese kant van het meer ligt. Leerlingen van een school in Katwijk moeten verkassen vanwege een vlooienplaag, meldt de Telegraaf. De vlooien werden vlak voor de zomervakantie al gevonden, maar zijn nog steeds niet allemaal weg. De leerlingen kunnen in ieder geval tot de herfstvakantie terecht in een oud schoolgebouw een stukje verderop. En FC Twente is erg teleurgesteld over het besluit van Cambuur om geen uitsupporters toe te laten bij de wedstrijd zondag. Twente had nog aangeboden om mee te denken over de veiligheid, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Afgelopen weekend ging het mis bij Cambuur Feyenoord. 7 mensen raakten gewond door vuurwerk. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met op de meeste plekken 24 of 25 graden. Op de Wadden en in Zuid-Limburg is het koeler met een graad of 21. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt dan 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de grens is de vertraging 10 minuten. Verder meer dan een uur oponthoud op de A28 Groningen-Amersfoort tussen Nieuw-Leuzen en knooppunt Hattermerbroek. De Hattermerbroek is een ongeluk gebeurd. Er zijn 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Can Hurt Me bij Twente FM. Hij drie uur, het laatste uurtje. En als je om 4 uur of 4:30 vrij bent, dan kun je hem al zien liggen. De finish. Ja, nog even een uurtje of anderhalf werken. Niet alvast nu.

Portugal the Man, Feel It Still bij Twente FM. Ja, ik vertelde het net al even kort, maar morgen begint voor heel veel nieuwe studenten in Enschede het studentenleven zo ongeveer echt. En dat doen ze nog op een voorzichtige manier. Gewoon op een podium op de Oude Markt. Er zijn onder andere Joan Fraser die daar optreedt. En weet je wat ik daar altijd zo mooi aan vind? Iedereen begint zo'n introductieweek nog fris. Nieuwe tas, nieuwe mensen, vol energie. Ja, geef het een paar dagen en ze lopen allemaal rond alsof ze al 3 maanden nachtdienst hebben gehad. Nou, in ieder geval welkom alle studenten die in Enschede en omstreken zijn komen wonen natuurlijk. Twente FM is er natuurlijk ook gewoon voor jullie. Hey, door de middag gewoon naar luistert op deze dinsdagmiddag. Zometeen Stephanie Mills met Never Knew Love Like This Before. Straks is het ook tijd voor How Slow Can You Go. Even een tandje terug doen, maar eerst nog Alesso en Sarah Lawson. Dit is Words.

0: koffie maar lekker vast. Want het is tijd voor... How slow can you go?
1: Ja, ik kwam deze net tegen en dacht eigenlijk meteen... ja, die wil ik vanmiddag graag even horen. Niet omdat er een verhaal achter zit. Soms heb je gewoon van die platen die vanaf de eerste paar seconden... gewoon iets doen met de sfeer. En deze doet dat zeker bij mij. The Crowded House, Don't Dream It's Over. Even een paar minuten.

0: Robert van Hemert en Zandloopste. En daarvoor natuurlijk de Crowded House, Don't Dream It's Over. Ja, lekker hoor. Ja, het nadeel van How Slow Can You Go is eigenlijk altijd hetzelfde. Die 4 minuten gaan veel sneller dan die 4 minuten wachten bij de tandarts bijvoorbeeld. Ik weet ook niet hoe dat kan. Maar goed, het is bijna 4:30. Dat betekent dat we door moeten. Het streeknieuws komt eraan.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541-356-810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Wethouder Harold Slichman geeft vrijdagmorgen tussen 11:15 en 11:45 het startsein voor Centrumplan Losser Fase 2. De eerste stap is de plaatsing van een nieuw transformatorstation aan de Brink om het elektriciteitsnet te verzwaren. De komende jaren werkt het bouwteam aan vernieuwing van de Brink, pleinen en omliggende straten in samenwerking met bewoners en ondernemers. Het gemeentebestuur van Oldenzaal staat niet onwelwillend tegenover gronduitgift en erfpacht voor betaalbaardere koopwoningen voor starters. Het CDA vroeg of erfpacht kan bijdragen aan betaalbaarheid in ontwikkelingen als Juffrebeek Noord en Oldenzaal Centraal. Het college ziet kansen omdat de aankoop minder eigen financiering vraagt, maar noemt ook risico's rond erfpachtvoorwaarden. Wethouder Bouwman staat niet negatief tegenover gronduitgift en erfpacht. En Quick 20 behaalde 9e plaats op de ATC Bouw Top Tournament en was de hoogst geclasseerde amateurclub. Het team speelde 2-2 gelijk tegen PEC Zwolle, maar verloor van KH Gent en Hannover 96, maar won weer van Osnabrück, FC Schalke en Jigliona Bialystok. De laatste overwinning kwam na strafschoppen bij een 1-1 gelijkspel. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag zijn er wolkenvelden, ook zonnige perioden, met de meeste zon in het noorden van de provincie. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 22 graden. En vanavond is het overal bewolkt en vallen in het zuiden van het land enkele buien.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

Van Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car. En daarvoor hoor je natuurlijk het streeknieuws, het laatste nieuws uit Twente. Hey, trouwens, woon je een beetje in de buurt van Hoge Heksel en heb je morgenavond nog niks? Nou, dan kun je gewoon eens een talkshow-opname gaan bijwonen. Morgen wordt namelijk in het Cultuurhuis de tweede rechtenpel Wierde Enter opgenomen. Ze gaan het onder andere hebben over de bijzondere Lange Beddengraf bij Enter, de Molukse wijk in Wierden en de Enterse dagen. Bobby Shue komt ook nog even langs met een lied over Hoge Heksel. De inloop die is vanaf 7:30. De opnames beginnen om 8:00. En jij kunt er gewoon bij zijn. Hoef je niet eens voor aan te melden. Je kunt gewoon naar het wijkcentrum gaan. Maar wees wel op tijd, want onder de opnames kun je niet meer zomaar naar binnen lopen. Ja, dus lijkt je dat leuk. Morgenavond dus het Cultuurhuis in Hoge Heksel. En nog even met heel wat anders. Jij maakt namelijk morgen vroeg kans op een ballonvaart bij Wim van Laar in de ochtendshow. Hoe dat zit, ja, dan moet je morgen vroeg om 7:00 luisteren. Maar het zou zomaar kunnen dat je morgenavond, of eigenlijk donderdagavond, al in een ballon zit. Dus wil je dat winnen, morgen vroeg om 7:00 luisteren naar de ochtendshow van Wim. Gaan wij ondertussen langzaam richting die laatste kilometer van deze dag.

Ja, echt een plaat uit de jaren 90 waarvan je denkt, oh ja, die was er ook nog. OMC en How Bizarre bij Twente FM. Hij nog 20 minuten te gaan, dus we zijn langzamerhand met de laatste kilometers van deze werkdag bezig. En ik wil vandaag gewoon even weten, waar ben jij op dit moment? Ben je nog aan het werk? Al in de auto? Misschien al thuis? Of behoor jij tot de pechvogels die vanavond nog moeten beginnen? Ja, doe maar even.

Sia en Sean Paul, Cheap Thrills bij Twente FM. Hey, het is 10 voor en dat betekent tijd voor de laatste kilometer. Ik vroeg je net, waar ben je, wat ben je aan het doen en vooral, hoe laat ben je vrij vandaag? Nou goed, er komen leuke appjes binnen. We beginnen met Stefan uit Enschede. Die zegt, ik zit nog op kantoor, Mark. Om 4 uur computer uit en dan op de fiets naar huis. En ik ga echt niet meer aan een nieuwe klus beginnen zoals mijn collega's dat graag willen. Nou Stefan, dat moet je ook zeker niet doen. 10 voor 4 is ook een hele gevaarlijke tijd om dat te doen, hè? Ja, ik bedoel, als je er dan aan begint, ja, dan wil je het dan ook graag afmaken. Ja, dan is het zo 4:15. Terwijl je op dat tijdstip misschien ook gewoon lekker thuis had kunnen zijn. Dus ik zou het niet meer doen, Stefan. Bianca uit Hengelo zegt, ik ben al onderweg, net in de auto richting huis. En vanavond hoef ik helemaal niks meer. Eten is van gisteren, dus alleen nog even opwarmen. Nou Bianca, dat klinkt alsof jij de dinsdag gewoon lekker uitgespeeld hebt. Restjes in de koelkast en niks meer hoeven te bedenken. Heerlijk. Richard uit Almelo, die zegt voor mij geen laatste kilometer helaas. Ik begin om 4 uur en moet nog tot vanavond laat. En ben dus juist onderweg naar mijn werk. Ja, dat kan natuurlijk ook. Richard, dan draaien we hem voor jou gewoon om. Voor jou is dit de eerste kilometer, werk ze vanavond. Marloes uit Oldenzaal er nog. Ze zegt nog 5 minuten, Mark. Ik sta in de winkel en om 4 uur mag de deur dicht. Nou, een rare tijd om 4 uur. En daarna rechtstreeks naar huis, schoenen uit en op de bank. Nou Marloes, ik zou nog heel even wachten met die deur dicht doen. Anders staan er om 3 voor 4 gegarandeerd iemand aan te kloppen. Hè? Heb je niks aan. Maar goed, dit is hem. Nog een paar minuten en dan zit het voor veel mensen erop. En of je nou naar huis rijdt, op de fiets zit, nog even de laatste mail verstuurt... of zoals Richard juist aan je werkdag begint. Lekker dat je erbij was. We gaan de laatste kilometer nog even flink wat energie uit met Jump en Van Halen. En morgen ben ik er natuurlijk weer vanaf 1 uur. Dit was Door de Middag op Twente FM. Maak

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
6: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
10: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
11: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. In Wierden is het lichaam van een man van 88 opgegraven, meldt RTV Oost. Er wordt onderzocht of ook hij slachtoffer was in het zogenaamde insulinedrama. De medewerkster van een verzorgingshuis spoot insuline in bij mensen die dat niet nodig hadden en er gingen zeker 2 dood. Ook de fractie van PVV-afsplitser Marcus Sauer heeft niks gedaan gekregen van het minderheidskabinet. Marcus Sauer wil vooral besparen op buitenland en asiel. Andere oppositiepartijen hebben ook geen toezeggingen gekregen en vragen zich af hoe Jette aan steun denkt te komen voor de begroting die deze week af moet zijn. Rusland wijst het plan van Oekraïne voor een staakt het vuren af. Oekraïne stelde voor dat beide legers zich terugtrekken uit de regio Donbass in het oosten en die te laten besturen door een onafhankelijke partij. Amerikaanse bemiddelaars zouden hebben meegedacht, maar Rusland wilde Donbass inlijven. En de replica van VOC-schip Batavia komt in oktober definitief aan land. Het ligt nu in het water bij Lelystad en rolt langzaam weg. Binnenkort wordt hij naar Amsterdam gesleept voor onderhoud. Daarna komt hij terug naar Lelystad en komt dan in het nieuwe Batavia Museum te staan op het droge. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met op de meeste plekken 24 of 25 graden. Op de Wadden en in Zuid-Limburg is het koeler met een graad of 21. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt dan 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 5 minuten. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Wezep en Zwolle-Zuid 10 minuten. A28 Groningen richting Amersfoort. Voor Knoop-Tatmarbroek 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Het is zomer in Twente. Twente.

0: De hit van dit moment, en country is nog steeds hip. Dat bewijst Ella Langley met deze hit, Choosing Texas.
1: Twente komt thuis.
0: En we begonnen met Lady Gaga, The Dead Dance, voor je dinsdagmiddag bij de middagshow voor Twente. Inderdaad, het is alweer 25 augustus. Lekker dagje vandaag, ruimte voor de zon. En de komende dagen wordt het nog ietsje warmer. Straks uiteraard meer over het weer voor de komende dagen. Dus blijf lekker luisteren naar de middagshow voor Twente.
1: Twente actueel.
0: Met vandaag onder andere in het nieuws dat Destinus, het defensiebedrijf uit Hengelo, een mooie order heeft gekregen van de Nederlandse marine. Ze gaan onderscheppingsdrones leveren voor de Nederlandse marine. Dus dat is in ieder geval mooi nieuws daar. Verder een domper voor de fans van FC Twente in het uitduel tegen Cambuur komend weekend. Zijn Twente-fans niet welkom. Dat maakte de club in ieder geval bekend. Heeft te maken met ongeregeldheden vorig weekend, waarbij fans van Feyenoord vuurwerk afstaken in het uitvak. Beetje lullig dat Twente-supporters daarvan dus blijkbaar de dupe worden. En ook ander nieuws vandaag. We gaan het onder andere hebben over het noodlottige ongeval 2 jaar geleden, waarbij een 16-jarige jongen uit Geester om het leven kwam. Er zijn werkstraffen en boetes opgelegd aan de werkgever van de jongen, van de jongen waar die stage liep. Dus daarover straks ook meer hier in de middagshow voor Twente. En natuurlijk ook ander nieuws met heel veel lekkere muziek. Je hoort straks Lenny Kravitz, Suzanne Freek en ook Baker Matters onderweg. Maar eerst tijd voor de lekkere track vandaag. Bizarre Inc. op de radio.
2: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere trek. Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

0: gevoelige plaat van Ed Sheeran. Het was zijn debuut destijds, alweer 15 jaar geleden, met Lego House.
1: Twente komt thuis.
2: Met Jordi Goorman.
0: En daarvoor nog iets uit de jaren 90. Je hoorde Bizarre Inc. en I'm Gonna Get You. Welkom bij de middagshow voor Twente. Het is je dinsdagmiddag. Vandaag een lekker dagje met ruimte voor de zon. Met temperaturen van zo'n 23 graden. Het wordt de komende dagen, zoals ik net al zei, nog ietsje warmer. Details erover straks. Maar ook regen zit er aan te komen. Maar dat gaat nog wel even een paar dagen duren. Het meer erover straks hier in de middagshow. Twee bedrijven die betrokken waren bij een dodelijk arbeidsongeval met de 16-jarige Bram Wesselink uit Geesteren. Die krijgen een geldboete van respectievelijk 60.000 en 15.000 euro. De stagebegeleider krijgt daarnaast nog een werkstraf van 40 uur. De ouders die hebben zich neergelegd bij de uitspraak met de nuchtere benadering. We krijgen Bram er niet mee terug, maar het was toch een noodlottige dag. 14 mei 2024 bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Daar was hij aan het werk en werd geëlektrocuteerd. Volgens de arbeidsinspectie was er nalatigheid bij de begeleiding van de jongen. En is dus de werkgever in dit geval aansprakelijk voor de dood van de jongen. Dat is toch heftig nieuws. Dat zette destijds behoorlijk de gemeenschap op zijn kop, zeg maar. Het kan je gebeuren. Heftige berichten dus daar. In ieder geval, je leest er meer over op onze website. Daarvoor ga je naar 120.nl. Verder is het natuurlijk je dinsdagmiddag. Straks hopelijk ook positief nieuws te melden in de Twente FM Streeknieuws. En onderweg Suzanne en Freek met Als het avond is. Dat ga ik zo meteen ook voor je draaien. Maar eerst tijd voor wat snerpende gitaren en wat goede energie van Lenny Kravitz. De man

echte radiostation voor Twente. Wij zijn Twente FM, onderweg naar je dinsdagavond. En als het een avond is, dan hoor je Suzanne en Freek. Tenminste, nou ja, die hoorde je zojuist al dan met Als het avond is. En ook nog Lenny Kravitz hier, Always on the Run. Zometeen dus het Twente FM streeknieuws ga je horen naar deze nieuwe muziek van Barker, Matt en Rani samen.

0: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
1: Want we will live in the brewery.
0: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockandmesh.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
6: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl, cadeau met een K.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
11: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzemini? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veuroord. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuw hit.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Wethouder Harold Slichman geeft vrijdagmorgen tussen 11:15 en 11:45 het startsein voor Centrumplan Losser Fase 2. De eerste stap is de plaatsing van een nieuw transformatorstation aan de Brink om het elektriciteitsnet te verzwaren. De komende jaren werkt het bouwteam aan vernieuwing van de Brink, pleinen en omliggende straten in samenwerking met bewoners en ondernemers. Het gemeentebestuur van Oldenzaal staat niet onwelwillend tegenover gronduitgift en erfpacht voor betaalbaardere koopwoningen voor starters. Het CDA vroeg of erfpacht kan bijdragen aan betaalbaarheid in ontwikkelingen als Juffenbeek Noord en Oldenzaal Centraal. Het college ziet kansen omdat de aankoop minder eigen financiering vraagt, maar noemt ook risico's rond erfpachtvoorwaarden. Wethouder Bouwman staat niet negatief tegenover gronduitgifte in erfpacht. En Quick 20 behaalde 9e plaats op de ATC Bouw Top Tournament en was de hoogst geclasseerde amateurclub. Het team speelde 2-2 gelijk tegen PEC Zwolle, maar verloor van KA Gent en Hannover 96, maar won weer van Osnabrück, FC Schalke en Jigliona Bijljastok. De laatste overwinning kwam na strafschoppen bij een 1-1 gelijkspel. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag zijn er wolkenvelden, ook zonnige perioden, met de meeste zon in het noorden van de provincie. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 22 graden. En vanavond is het overal bewolkt en vallen in het zuiden van het land enkele buien.
14: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid is de vertraging 20 minuten. A35 Enschede richting Zwolle voor Nijverdal 5 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Het kenmerkende geluid van de Pet Shop Boys. Succesvol in de jaren 80 met onder andere deze hele grote hit West and the Girls. En daarvoor nog het Twente FM streeknieuws. Dat lees je na op onze website 120.nl. Is je nieuwsarchief met meer nieuws en achtergronden uit Twente. En je kent hem natuurlijk op de vrijdagavond hier vast. Dan brengt de Guilty Pleasure Friday met heel veel lekkere muziek op de radio. Maar een speciale editie van de Langzaam Maandagavondshow met, zoals wij het noemen, schuldige pleziertjes. Oftewel Guilty Pleasures in de nieuwe aflevering van de Langzaam Maandagavondshow. En die vind je dan weer terug op onze website. Daarvoor ga je naar twentefm.nl/luister voor meer Twente FM en heel veel extra radioprogramma's. Zometeen meer over het weer voor de komende dagen. En dit is Chef Special. Okay.

van dit moment. Wait for you. En ook nog hier via Chef Special en Speed of Light bij de middagshow voor Twente. Voor je dinsdagmiddag met vandaag een vriendelijke dag. Temperaturen kwamen uit rond de 23 tot lokaal 25 graden. Vanavond en vannacht dan zijn er hier en daar opklaringen. De minimumtemperaturen liggen zo rond de 12 graden. Morgen een beetje een dag als vandaag. Er is misschien iets meer sluierbewolking. Maar dan mag de pret niet drukken, want met wat zon komt de temperatuur opnieuw uit rond zo'n 24 graden. De donderdag die gaat nog wat warmer verlopen. Het is broeierig warm met 28 graden. Later op de middag zorgt dat voor mogelijk een klap onweer. En ook voor de vrijdag zijn er nog wat buien mogelijk. En liggen de temperaturen weer al ietsje lager. Zo rond de 23 graden. Daarna in het weekend ziet het er in ieder geval uit als een Hollands zomerdagje. Met overdag zo'n 23 graden. Ruimte voor de zon, maar ook af en toe kans op een buitje.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Van donderdag 27 tot en met zaterdag 29 augustus verandert het Hulsbeek in Oldenzaal in een kleurrijk spektakel. Want dan is het Twente-beloening. Tientallen hete luchtballonnen uit binnen- en buitenland stijgen op. Waaronder spectaculaire special shapes. Vrijdagavond is het de Nightglow. Ballonnen, licht, muziek en vuurwerk. Kijk voor het laatste nieuws en actuele informatie over de weerscondities op www.twentebeloening.nl.
6: Reis mee, terug in de tijd. Zondag 30 augustus staat Saasveld helemaal in het teken van de cultuurhistorische optocht. Geniet van prachtige historische wagens, verrassend straattheater en volop nostalgie. Een belevenis voor jong en oud. De toegang is helemaal gratis en er is volop parkeergelegenheid. De optocht start om 2:00. Mis het niet en beleef Saasveld zoals vroeger. Kijk voor meer informatie op chos2026.nl. Cultuurhistorische optocht Saasveld, zondag 30 augustus.
7: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
8: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
12: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
13: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
14: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
15: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op Twents Adverteer. Adverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. In de regio Amstel, Gooi en Vecht mag vanaf morgen weer gesproeid worden. Er is de afgelopen tijd genoeg regen gevallen. Maar, waarschuwt het waterschap, we moeten nog steeds zuinig zijn met water. Ook in de haven van Rotterdam zijn de ergste droogteproblemen voorbij, maar de situatie is nog lang niet terug naar normaal. De oprichter van motorclub No Surrender, Klaas Otto, moet 1,6 miljoen betalen aan de staat. De rechter vindt dat hij het geld onmogelijk legaal kan hebben verdiend. Hij had een tweedehands autohandel. Volgens de rechter was dat een witwasserij. De boete is wel iets lager dan geëist, omdat de zaak zo lang heeft geduurd. Het kabinet is veel te laat begonnen om steun te zoeken voor de begroting, zegt de BBB. Die is op gesprek bij premier Jette en wil best steun geven als de stikstofplannen worden afgezwakt. Zo heeft elke oppositiepartij wensen, maar nog niemand heeft iets voor elkaar gekregen. Waarschijnlijk wordt de begroting ingediend zonder steun. En Max Verstappen gaat volgende maand een bijzondere race doen in Engeland. En gaat karten tegen 100 andere sporters, beroemdheden en fans. Hij start helemaal achteraan en moet alle 100 tegenstanders zien in te halen. Verstappen heeft er zin in. Hij is ooit begonnen op de kartbaan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met op de meeste plekken 24 of 25 graden. Op de Wadden en in Zuid-Limburg is het koeler met een graad of 21. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt dan 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A35 Enschede richting Zwolle voor Wierden 5 minuten vertraging. N35 Zwolle richting Almelo voor Raalte een kwartier vertraging en voor Wierden ook een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
18: Het is zomer in Twente.

0: zijn groot hit van dit moment. Er wordt Christian Waltz met Wonder Child.
1: Twente komt thuis.
0: Welkom bij het tweede bedrijf van de middagshow. Het is inmiddels 11 minuten over 5. Vandaag dinsdagmiddag. Het is 25 augustus. Een vriendelijke dag met veel ruimte voor de zon. En temperaturen tussen de 24 en 25 graden. Nou, morgen nog zo'n dag. Daarna ietsje meer wisselvalligheid. En iets oplopende temperaturen.
1: Twente actueel.
0: Ik vertel dat je straks al het ook daarna gelukkig weer wat lagere temperaturen. Dus het wordt niet al te heet. Dat scheelt in ieder geval. Vandaag in ieder geval een lullig ongeval in Holte. Daar is een vrachtwagen tegen een spoorviaduct gereden. Daarom was er lange tijd geen treinverkeer mogelijk op het spoortraject tussen Apeldoorn, Deventer en Almelo. Gelukkig zijn de problemen inmiddels hersteld. Maar het was nog even een dingetje daar, zullen we maar zeggen. Een domper voor FC Twente supporters. Die mogen namelijk zondag niet bij de uitwedstrijd van Twente tegen Cambuur in Leeuwarden zijn. Aanleiding zijn ongeregeldheden vorig weekend bij Feyenoord-fans die vuurwerk afstaken in het uitvak. En de club heeft daarom moeten besluiten om vanwege veiligheidsoverwegingen dit weekend geen uitsupporters toe te laten. Ja, en dat treft dan toevallig de FC Twente supporters die natuurlijk helemaal geen aandeel hadden in de ellende afgelopen weekend. Morgen en overmorgen wel een mooie wedstrijd natuurlijk voor FC Twente in de return tegen Karabach uit Azerbeidzjan. Dus daar hopen we natuurlijk weer opnieuw een mooi resultaat voor FC Twente. Dat en meer ook in de middagshow met heel veel lekkere muziek voor de laatste loodjes van je werkdag of het begin van je dinsdagavond. De Jonas Brothers Chair en dit is eerst Brand Fan 3000. Twente.

0: Het is dinsdagmiddag, de laatste loodjes van je werkdag. Of misschien al lekker onderweg naar huis met deze fijne klassieker van Cher, de Shoop Shoop Song.
1: Tot 7 uur. Twente komt thuis.
0: En ook nog hier gedraaid, Brand Fan 3000 en Astounded was een bescheiden hitje uit de Zero's.

moet ik dan zeggen. Het was ergens begin deze eeuw, maar een hele dikke hit levert het niet op. Desalniettemin wel een lekker plaatje hoor. Kan hem goed hebben in ieder geval. Het is Twente FM met de middagshow voor Twente. Lullig bericht vandaag voor FC Twente fans. Die mogen namelijk zondag niet bij de uitwedstrijd van Twente tegen Cambuur aanwezig zijn in Leeuwarden. De autoriteiten die hebben besloten om het uitvak leeg te laten na een vuurwerkactie van Feyenoord fans afgelopen weekend. En om de veiligheid van de supporters te waarborgen zijn er dit weekend geen fans van de uitclub toegestaan. Nou, dat is lullig. FC Twente zegt ook dat de veiligheid voorop staat, maar natuurlijk de beslissing wel te betreuren. Er zijn nog gesprekken over gevoerd. Maar het besluit is inmiddels genomen en daarmee dus definitief geen uitfans voor FC Twente in de wedstrijd tegen Cambuur. Nou, dat is een behoorlijke lullige beslissing, want ja, die Twente-fans kunnen er natuurlijk niet zo gek van aan doen in dit geval. Nou, dat in ieder geval in het nieuwsje leest.

Een suggestie van Alice. Zij mailde naar jordi@twentefm.nl voor een zomerse van UB40. Where did I go wrong? Bij de middagshow voor Twente met daarvoor met de Jonas Brothers en Only Human. Nou, welkom bij Twente FM met zometeen het laatste nieuws uit Twente op een presenteerblaadje. Je hoort het in het Twente FM streeknieuws. En Justin Bieber is ook nog onderweg met Anyone. Eerst tijd voor nieuwe muziek van Samia. De nieuwe single heet Feel.

0: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
1: Want we will live in the brewery,
0: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
10: Van donderdag 27 tot en met zaterdag 29 augustus verandert het Hulsbeek in Oldenzaal in een kleurrijk spektakel. Want dan is het Twente Ballooning. Tientallen hete luchtballonnen uit binnen- en buitenland stijgen op. Waaronder spectaculaire special shapes. Vrijdagavond is het de Nightglow. Ballonnen, licht, muziek en vuurwerk. Kijk voor het laatste nieuws en actuele informatie over de weerscondities op www.twenteballooning.nl.
11: Reis mee terug in de tijd. Zondag 30 augustus staat Saasveld helemaal in het teken van de cultuurhistorische optocht. Geniet van prachtige historische wagens, verrassend straattheater en volop nostalgie. Een belevenis voor jong en oud. De toegang is helemaal gratis en er is volop parkeergelegenheid. De optocht start om 2:00. Mis het niet en beleef Saasveld zoals vroeger. Kijk voor meer informatie op chos2026.nl. Cultuurhistorische optocht Saasveld, zondag 30 augustus.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Wethouder Harold Slichman geeft vrijdagmorgen tussen 11:15 en 11:45 het startsein voor Centrumplan Losser Fase 2. De eerste stap is de plaatsing van een nieuw transformatorstation aan de Brink om het elektriciteitsnet te verzwaren. De komende jaren werkt het bouwteam aan vernieuwing van de Brink, pleinen en omliggende straten in samenwerking met bewoners en ondernemers. Het gemeentebestuur van Oldenzaal staat niet onwelwillend tegenover gronduitgift en erfpacht voor betaalbaardere koopwoningen voor starters. Het CDA vroeg of erfpacht kan bijdragen aan betaalbaarheid in ontwikkelingen als Jufferbeek Noord en Oldenzaal Centraal. Het college ziet kansen omdat de aankoop minder eigen financiering vraagt, maar noemt ook risico's rond erfpachtvoorwaarden. Wethouder Bouwman staat niet negatief tegenover gronduitgift in erfpacht. En Quick 20 behaalde 9e plaats op de ATC Bouw Top Tournament en was de hoogst geclasseerde amateurclub. Het team speelde 2-2 gelijk tegen PEC Zwolle, maar verloor van KA Gent en Hannover 96, maar won weer van Osnabrück, FC Schalke en Jigliona Bijljastok. De laatste overwinning kwam na strafschoppen bij een 1-1 gelijkspel. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag zijn er wolkenvelden, ook zonnige perioden, met de meeste zon in het noorden van de provincie. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 22 graden. En vanavond is het overal bewolkt en vallen in het zuiden van het land enkele buien.
14: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staat ongeveer 50 kilometer file. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens voor 7 naar 5 minuten vertraging. A28 Amersfoort richting Groningen voor afrit om een 5 minuten. A35 Enschede richting Zwolle tussen Almelo en Vierden 10 minuten. A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 5 minuten oponthoud. N35 Zwolle richting Almelo voor Vierden 10 minuten. En op de N348 Deventer richting Raalte tussen Wezepen en Heten 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

Justin Bieber op Twente FM met Anyone. En daarvoor nog het Twente FM streeknieuws. Nieuws en achtergronden lees je na op onze website 120.nl. En ook als je toch online te vinden bent, check dan ook even twentefm.nl/luister. Meer Twente FM met heel veel extra radioprogramma's en achtergronden daar terug te vinden. Alternatieve muziek, het religie uit Twente. En bijvoorbeeld ook het programma Hermans Hits, de nieuwste aflevering terug te vinden. Met onder andere een vooruitblik naar de bioscoopfilm The Avengers. Die komt in december uit. Nou, dat check je allemaal via twentefm.nl/luister. Veel meer Twente FM daar terug te vinden. Onderweg, Michael Jackson, Rock With You, hoor je naar deze van Kygo.

Lekker deze. The King of Pop had veel mooie muziek. En de documentaire van Michael Jackson, waarin in eerste instantie met geen woord gerept werd over zijn toch wat dubieuze verleden. Daar gaat een vervolg komen. En de neef van Michael Jackson, die de rol van Jackson vertolkt, die heeft gezegd, nou, ik wil best wel meewerken aan een deel 2. Maar dan wil ik wel dat er ook aandacht komt voor dat wat dubieuze verleden van Michael Jackson. Nou ja, dat gaan we dus waarschijnlijk zien of dat gaat gebeuren. Mooi nieuws voor het ziekenhuis in Enschede en Oldenzaal. De MST krijgt 1 miljoen euro subsidie voor verder onderzoek naar de aanpak van patiënten die na een hartstilstand in coma zijn op de intensive care. Standaard worden die namelijk 24 uur beademd en kunstmatig in slaap gehouden. Maar onderzoek laat zien dat dat mogelijk niet altijd nodig is. Daarvoor krijgt het ziekenhuis subsidie om nader onderzoek te doen samen met het Rijnstaten. En ook de Universiteit Twente is betrokken bij dit onderzoek. Nou, we gaan het zien of er inderdaad ook baanbrekende resultaten of uit Twente kan. Want dat gaan we natuurlijk best goed in Twente. Er gebeuren hier mooie dingen en heel veel uitvindingen komen ook gewoon uit Twente. Daar sta je soms niet meer stil, maar dat zijn al dingen die gewoon hier in Twente bedacht zijn. Vind ik dat altijd wel tof. Straks op de radio, de Simple Minds.

Sanctify Yourself. Even die grote is van de Simple Minds. Ja, Alive and Kicking vind ik zelf nog altijd wel de beste. Maar die is misschien meer geschikt voor de vrijdagmiddag. Daar hoort hij ook een beetje bij. En ook nog hier zojuist Bruno Mars en On My Soul bij Twente FM. We staan op de drempel van je dinsdagavond. Je luistert naar Twente Komt Thuis. De middagshow voor Twente tot

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestekopen.nl.
8: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
9: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzinkbouwmaterialen.eu.
12: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De droogte is de afgelopen week iets afgenomen. Daardoor kunnen sommige beperkingen als sproeiverboden worden opgeheven. Wel waarschuwt Rijkswaterstaat dat het nog tot in december kan duren voordat het grondwater weer op zijn oude peil staat. Het is nog te vroeg om iets te zeggen over de oorzaak van het ongeluk op de A28 gisteren. Toen knalden een touringcar en een bestelbus op elkaar, 16 mensen raakten gewond. De politie denkt dat het onderzoek nog weken of zelfs maanden kan gaan duren. De nieuwe bondscoach Xavi kan al Nederlands. Bij zijn presentatie bij de KNVB zei hij dankjewel toen hij het woord kreeg. Daarna noemde hij zichzelf een winnaar en zei hij dat hij een hecht team wil smeden als een familie om wedstrijden te domineren, te genieten en te winnen. En de vierde etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogacar. In een zware bergrit in Andorra ging hij er 50 kilometer voor de finish in zijn eentje vandoor. Pogacar droeg al de rode leiderstrui, maar vandaag heeft hij de voorsprong op zijn concurrenten met bijna 3 minuten vergroot. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm en vannacht koelt het af tot ongeveer 13 graden. Morgen zon en wolken, in het zuiden een kleine kans op een bui. Het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan nog een paar files op de A35 Enschede richting Zwolle voor Wierden 10 minuten oponthoud. De A325 Arnhem richting Duitse grens voor Lent 5 minuten. En 35 Zwolle richting Almelo voor Wierden 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Het is zomer in Twente.

0: Kingdom of Fear. Het is die grote hit van Cameron Whitcomb op dit moment.
1: Twente komt thuis.
0: Het begon met Scouting for Girls. Het begin van je dinsdagavond was This Ain't a Love Song. Ja, er zijn ontzettend veel liedjes natuurlijk over de liefde gemaakt. Dus misschien was dit wel een kleine baanbreker. Hoewel er ook weer heel veel liedjes over zijn gemaakt. Dat alle liedjes over de liefde gaan. Dus misschien moeten we maar een liedje gaan maken met liedjes die niet over de liefde gaan. En daar weer een liedje over.
1: Twente actueel.
0: Ik volg het ook niet meer. Geen idee. Ligt niet aan jou. Goedenavond. Welkom Twente FM met de middagshow tot 7 uur vanavond. Het is 25 augustus met een lekkere zomerdag. Temperaturen kwamen vandaag rond de 24 graden uit. Ook morgen nog zo'n dag. En donderdag schijnt het ietsje warmer te worden. Maar dan komt er ook wat onweer. Dus dat zou dan weer voor verkoeling gaan zorgen. Details erover straks hier in de middagshow voor Twente. Vandaag een uitspraak van de rechtbank. Geldstraffen en taakstraffen voor werkgever en stagebegeleider van de 16-jarige Bram. Die 2 jaar geleden bij een noodlottig ongeval om het leven kwam. Hij werd geëlektrocuteerd tijdens een stage bij een installatiebedrijf. De rechter vindt, in ieder geval de arbeidsinspectie, vinden dat de werkgever en de begeleider verantwoordelijk zijn voor het ongeval. Verder een mooie order voor Destinus. Het defensiebedrijf uit Hengelo gaat onderscheppingsdrones leveren voor de Nederlandse marine. Dat is een mooie werkorde waar de komende tijd in ieder geval de orderportefeuille weer lekker gevuld zit. Maar dat is volgens mij bij defensiebedrijven natuurlijk met helemaal niet zo'n probleem. Want ja, defensie is hot. En of we daar blij mee moeten zijn, dat laat ik je zelf invullen. Welkom in je dinsdagavond. Robin S. Coldplay onderweg. En dit is Michel Tello eerst.

Europa. Die grote hit van Michel Teló. Het was in ieder geval een grote hit op dat moment. Welkom bij Twente FM, het radiostation voor Twente. We zijn vereerd dat we onderdeel mogen zijn van je dinsdagavond. Met vandaag een mooie order voor het bedrijf Destinus. In ieder geval, dat werd vandaag bekend. Het bedrijf gaat namelijk onderscheppingsdrones leveren voor de Koninklijke Marine. Dat maakt het defensiebedrijf vandaag bekend. Destinus heeft een productielocatie in Hengelo, waar onder andere gasturbines worden gemaakt. De Hornet B2 moet subsonische drones gaan onderscheppen en zo een goedkopere extra verdedigingslaag bieden voor schepen, zodat dure luchtdoelraketten daar niet voor gebruikt hoeven te worden. Ja, drones zijn natuurlijk helemaal hip en happening als het gaat om moderne oorlogvoering. Oekraïne is er ook druk mee en Rusland. En daarmee ook dus in Nederland allerlei drone-technologie die door Defensie ook wordt afgenomen. En daar zijn we als Nederland geloof ik best succesvol in. Je kunt je natuurlijk afvragen of het een goed idee is om in de defensieindustrie succesvol te zijn. Maar ja, als het voor verdedigingsdoeleinden is, is het misschien dan weer niet zo'n slecht idee. In ieder geval dus wel een mooie order en wat werkgelegenheid voor het Hengeloze bedrijf. Onderweg hier op Twente FM, muziek van Santana, Michelle Branch. Eerst hoor je nu Coldplay, de eerste K-pop hit van de band met BTS samen.

Virtuoso Santana heeft veel duetten en samenwerkingen op zijn naam geschreven. Waaronder deze met Michelle Branch. The Game of Love was een bescheiden hitje, maar wel een lekkere evergreen geworden. En daarvoor hoorde je ook nog Coldplay en BTS. Zometeen wordt je geüpdate door onze nieuwsredactie naar de nieuwe single.

0: Van donderdag 27 tot en met zaterdag 29 augustus verandert het Hulsbeek in Oldenzaal in een kleurrijk spektakel. Want dan is het Twente-beloening. Tientallen hete luchtballonnen uit binnen- en buitenland stijgen op. Waaronder spectaculaire special shapes. Vrijdagavond is het de Nightglow. Ballonnen, licht, muziek en vuurwerk. Kijk voor het laatste nieuws en actuele informatie over de weerscondities op www.twentebeloening.nl.
1: Reis mee terug in de tijd. Zondag 30 augustus staat Saasveld helemaal in het teken van de cultuurhistorische optocht. Geniet van prachtige historische wagens, verrassend straattheater en volop nostalgie. Een belevenis voor jong en oud. De toegang is helemaal gratis en er is volop parkeergelegenheid. De optocht start om 2:00. Mis het niet en beleef Saasveld zoals vroeger. Kijk voor meer informatie op chos2026.nl. Cultuurhistorische optocht Saasveld, zondag 30 augustus.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
8: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
9: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Bewoners van de Hengeloze wijk Groot Drienen voelen zich onveiliger door groepen jongeren die overlast veroorzaken. De afgelopen maanden kwamen 40 meldingen binnen over vuurwerk, vernielingen en intimidatie bij de PC Hoofdlaan en Jan Prinsstraat. Maandagavond ging de gemeente in gesprek met wijkbewoners. De gemeente bepaalt op basis van hun ervaringen welke maatregelen nodig zijn. Op de oude Almeloze weg in Oldenzaal zijn maandagmiddag twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Een bestuurder liep hoofdletsel op en is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. Een ziekenhuisbezoek was niet nodig. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en werden door een berger afgevoerd. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. En installatiebedrijf Epping kreeg 60.000 euro boete en boutiquehotel Drosten 15.000 voor dodelijke arbeidsongeval met de 16-jarige Bram Wesselink uit Geesteren. De stagebegeleider kreeg 40 uur werkstraf. Bram werd op 14 mei 2024 elektrocuteerd in een vochtige kruipruimte bij Hotel Drosten door een openliggende lasdoos. Er werd niet spanningloos gewerkt. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het overal bewolkt en vallen in het zuiden van het land enkele buien. Er is wel enkel buitje mogelijk. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Vannacht zijn er wolkenvelden en het koelt af naar 14 tot 15 graden.

dat was toch een dingetje als je vroeger ging stappen. Je had een leuke dame of jongen ontmoet en je wilde daarvan het telefoonnummer hebben. Dan moest je natuurlijk het vastnet telefoonnummer opschrijven op de achterkant van een bierviltje. Want ja, het telefoon had je zelf natuurlijk nog niet, mobiel al helemaal niet. En dan had je dat ergens op een bierviltje staan als je de pen en het bierviltje van de barman had weten te ontfutselen. En dan moest je dat vervolgens niet kwijtraken. Want thuis op je vaste telefoon moest je dat dan helemaal met de hand intikken. En dan had je misschien wel een date. Of een schrijffout gemaakt of een verkeerd nummer gekregen. Nou ja, zo ging dat niet.

Wanna Do is Have Some Fun. Ze heeft groot gelijk, Sheryl Crow zou een ideale plaat ook zijn voor de vrijdagmiddag trouwens. Daarvoor nog Casey and the Sunshine Band. Give it up! Nou, dinsdagavond. Het is vandaag een lekker dagje geweest. Vanavond en vannacht zijn er hier en daar opklaringen en lichte bewolking. De minimumtemperaturen liggen uiteindelijk zo rond de 12 graden. Morgen een beetje een dag als vandaag. Er is wel iets meer sluierbewolking, maar dat mag de pret niet drukken. Want de temperaturen die komen opnieuw uit zo rond de 24 à 25 graden. De donderdag die gaat iets wisselvalliger verlopen. Het is dan broeierig warm met in de loop van de dag kans op een paar onweersbuien.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens mee van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
2: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Twente FM Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Mensen die de snelweg of het spoor blokkeren moeten in principe altijd worden vervolgd. Dat hebben burgemeesters, het OM, de politie en minister Van Wil afgesproken. 2 weken geleden kwamen 2 mensen om toen een auto op een file inreed, veroorzaakt door een boerenprotest. Op steeds meer plekken worden de beperkingen tegen de droogte versoepeld. Zo gaan de parksluizen bij Rotterdam vanaf morgen weer open en ook wordt het sproeiverbod door verschillende waterschappen opgeheven. Rijkswaterstaat ziet ook dat het minder droog is, maar het kan nog maanden duren voordat de waterstanden weer normaal zijn. Nederlanders die werken voor het Internationaal Steuncentrum voor Gaza worden Israël uitgezet. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat op X. Het is straf voor wat hij noemt anti-Israëlische acties van de Nederlandse regering, zoals het handelsverbod op producten uit de bezette gebieden. En D66, CDA en PRO zijn klaar met Ongehoord Nederland en willen dat de omroep uit het bestel wordt gegooid. Aanleiding is een fragment uit een online programma waarin wordt besproken of Hitler misschien gelijk had met zijn nationalisme. De politici vinden dat dat te ver gaat en hebben vragen gesteld aan mediaminister Letschert. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm en vannacht koelt het af tot ongeveer 13 graden. Morgen zon en wolken, in het zuiden een kleine kans op een bui. Het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Het is zomer in Twente.
14: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
13: Hier komt Twente samen.
14: Dankjewel
13: dat ook jij erbij bent.
14: Twente FM. De avonddienst.

0: Als er maar iets plaatjes om je begrenzen te testen, dan is het dit wel.
1: Whitesnake. En Here I Go Again. Here we go again met avonddienst. Dit is dinsdagavond. Het zonnetje staat hoog aan de Twentse hemel. Heeft het de hele dag al gedaan. En blijft het ook doen, dat kan ik je wel vertellen. Er zit geen buitje in de lucht, geen wolkje, geen niks. Dus profiteer er lekker van. Mocht je nog een barbecue ergens hebben liggen en denken van nou, dit zou maar zo kunnen. Haal even een paar wasjes, doe wat leuks. Ja, nou, we gaan je in ieder geval vergezellen met genoeg muziek en nieuws en dergelijke dingen die allemaal hier ter draaitafel komen. Mocht je daar iets aan invloed aan willen uitoefenen, dat kan natuurlijk via twentfm.nl, app de studio, twentfm.nl, app de studio. Wow. Nou, ik ga straks nog een mooie duin draaien uit de almeunige 999. Dat is nummer 139. Ik kan je vertellen dat alle hits die deze band, deze Britse band gemaakt heeft in Nederland, ook allemaal in de almeunige 999 staan. Dus daar heb je het ergens over. En voor de rest gaat het over een van de laagste titels in de lijst. Nou, daar moet je misschien wellicht al wat mee kunnen. Misschien ook niet.

van het hele succesverhaal van Samje. Drive. Lekker. Om een keer weer op de zender te gooien. Ah, als je voor autorijden houdt, prima toch? Nou, we gaan even naar buiten kijken hoe de situatie is. Op dit moment zeer rooskleurig. 24 graden bovenop onze straalpaal in Nutter. Daar staat hij. 110 meter hoog. Kijkt u uit over Twente en dan ziet hij dat het zonnetje volledig hoog aan de hemel staat en schijnt. En dat blijft hij ook doen tot aan 8:30 zo'n beetje. Dan gaat de zon weer onder. Want de dagen die gaan alweer korter. En dan gaat de nachttemperatuur ook naar beneden, maar niet zo heel ver. Een graad of 14 minimaal hier in Twente. En morgen, als het zonnetje weer omhoog komt, kan het links en rechts wat bewolking ook weer zijn. Het wordt niet zo'n zonnige dag als vandaag, maar wel een lekkere temperatuur voor morgen. Voorspeld 23 graden met een toch wel een redelijk matige oostenwind. Kracht 3. Kijken verderop in de week, dan zien we dat donderdag een kans op onweer aankomt. Met name in de avond, want dat heeft namelijk te maken met de middagtemperatuur. Die gaat naar zo'n 28 graden toe, dus het wordt wat broeieriger op donderdag. En daarna gaat de temperatuur een stapje terug doen. 23 graden op vrijdag en in het weekend bevalt met hier en daar een buitje, maar toch wel een redelijke temperatuur, zo rond de 21 en 22 graden. Dus het devies is, pak wat je pakken kan, want op dit moment is het fijn. Oké, nou. Straks nog een mooie deun uit de onmenige 999, nummer 139. Het liedje dat roept op om waakzaam te zijn, voorzichtig om te gaan met verliefdheid en niet te goed te zijn van vertrouwen. Komt in 1984 en er staat op een LP van de band, een Britse band die nog steeds actief is, en die heet The Story of Your Heart. Ja. Ja, ga er maar over nadenken. Met al die andere aanwijzingen moet het lukken. Denk ik zo ondertussen. Nou, 7:40. Doe je dinsdag. Rijten en alle

0: zien. Zorgt met haar vulpse gedrag, om zo maar te zeggen. Cher, niet alleen met Sonny, maar ook met Beavis en Butthead had ze een redelijke verhouding. Love and understanding hier bij Twente FM in de avonddienst. Nou, PSV, voetbalnieuws, zou werken aan de terugkeer van FC Twente spits Sam Lammers. Komt net binnen. 29-jarige spits van Twente, die moet nu Wout Weghorst en Lucas Vennegoor-Vesseling voor zich dulden. Dus het zou maar zo kunnen zijn dat hij weer terugkeert op het Eindhovense nest. Na 6 jaren was er ook al actief. Tussen 2010 en 2020. Oké. Kijken wat daar allemaal weer gaat gebeuren in het Twentse team.
1: De
0: Onmeunige
1: 999.
0: We gaan het er eens even over hebben. De Onmeunige 999. De lijst die we samen met je gemaakt hebben tussen kerst en oud en nieuw. Echt iets te voort natuurlijk. Want je mocht de nummers inzenden die je mooi vindt. En we hebben een prachtige lijst van gemaakt. 999 leuke liedjes achter elkaar. We gaan vanavond nummer 136 draaien. Wat stond er al rondom die 136? Best leuke liedjes trouwens. Cloudbusting van Kate Bush op 140. Op 139 Ik Leef Nog van Drock. En Money for Nothing van Dire Straits op 138. Imagine van John Lennon op 137. En Hello van Adele vonden we op 135. Acta en de Munnik en Het Regent Zonnestralen vonden jullie goed voor nummer 134. En heel veel stemmen ook voor Duran Duran en Ordinary World op 133. Nou, ABBA, een van de hoofdleveranciers van de lijst. Gimme, gimme, gimme. 132. Nou, wat stond er dan op de nummer 136? Het is een Britse band. En het is een van de langste titels in de lijst. Ik heb even gegoogeld, maar The More You Live, The More You Love. Dat bijt toch behoorlijk dank erop mee om dat aan te komen. Het liedje dat roept op om vooral waakzaam te zijn en voorzichtig om te gaan met verliefdheid. En niet te goed te zijn van vertrouwen, want dat kon je maar zomaar eens even op zijn Twentse zeggen op nemmen vrezen. Het liedje komt uit 1984 en staat op de LP The Story of a Young Heart. Nou, Twente is nog steeds actief en alle hits die in Nederland gemaakt zijn, die staan in de lijst in de Onmeunige 999. The more you live, the more you love. Vorig jaar op nummer
1: 136.

0: mooie leef, de mooie love. Lange titels, daar houden ze heel zelf van. Of, ook al niet, kan ook zomaar Iran kunnen draaien, dat was kort. Of Wishing, maar dat ken je denk ik wel wat beter als If I Had a Photograph of You. A Flock of Seagulls van 136 met de mooie leef, the more you love. Straks gaan we verder met Balsa en Magnetic en nu het 120-streeknieuws.
1: Van donderdag 27 tot en met zaterdag 29 augustus verandert het Hulsbeek in Oldenzaal in een kleurrijk spektakel. Want dan is het Twente-beloening. Tientallen hete luchtballonnen uit binnen- en buitenland stijgen op. Waaronder spectaculaire special shapes. Vrijdagavond is het de Nightclub. Ballonnen, licht, muziek en vuurwerk. Kijk voor het laatste nieuws en actuele informatie over de weerscondities op www.twentebeloening.nl.
2: Reis mee, terug in de tijd. Zondag 30 augustus staat Saasveld helemaal in het teken van de cultuurhistorische optocht. Geniet van prachtige historische wagens, verrassend straattheater en volop nostalgie. Een belevenis voor jong en oud. De toegang is helemaal gratis en er is volop parkeergelegenheid. De optocht start om 2:00. Mis het niet en beleef Saasveld zoals vroeger. Kijk voor meer informatie op chos2026.nl. Cultuurhistorische optocht Saasveld, zondag 30 augustus.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
10: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Bewoners van de Hengeloze wijk Groot Drienen voelen zich onveiliger door groepen jongeren die overlast veroorzaken. De afgelopen maanden kwamen 40 meldingen binnen over vuurwerk, vernielingen en intimidatie bij de PC Hoofdlaan en Jan Prinsstraat. Maandagavond ging de gemeente in gesprek met wijkbewoners. De gemeente bepaalt op basis van hun ervaringen welke maatregelen nodig zijn. Op de oude Almeloze weg in Oldenzaal zijn maandagmiddag twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Een bestuurder liep hoofdletsel op en is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. Een ziekenhuisbezoek was niet nodig. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en werden door een berger afgevoerd. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. En installatiebedrijf Epping kreeg 60.000 euro boete en boutiquehotel Dorsten 15.000 voor dodelijke arbeidsongeval met de 16-jarige Bram Wesselink uit Geesteren. De stagebegeleider kreeg 40 uur werkstraf. Bram werd op 14 mei 2024 elektrocuteerd in een vochtige kruipruimte bij Hotel Drosten door een openliggende lasdoos. Er werd niet spanningloos gewerkt. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het overal bewolkt en vallen in het zuiden van het land enkele buien. Er is wel enkel buitje mogelijk. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Vannacht zijn er wolkenvelden en het koelt af naar 14 tot 15 graden.
12: Blijf op de hoogte van het laatste.

Van een van de zomerhits van 2026. Oeh, wat een nieuws jongens van het NPO. Nieuws van met alleen maar verliezers. Met betrekking tot het dodelijke arbeidsongeval. Met de 16-jarige Bram Wesseling uit Geesteren. Twee bedrijven die betrokken waren bij het dodelijke arbeidsongeval. En dat ging eigenlijk als volgt. Dat was op 14 mei 2024. Toen was Bram aan het werk bij een stagebedrijf. Epping installatiebedrijf Epping in Tubbergen. Hij was aan het werk bij Boutique Hotel Drosten in het buitengebied van Tubbergen. En samen met een collega zocht hij in de vochtige kruipruimte naar de oorzaak van een defect aan de lampjes in de serre van het hotel. En daarbij werd hij geëlektrocuteerd en ja, heeft hij het leven gelaten. Ja, dat is toch ook wat jongens kloppen. Nou, je hebt het al gehoord. Het bedrijf kreeg 60.000 euro aan de broek. En 15.000 euro voor de stagebegeleider. En die kreeg ook nog een werkstraf van 40 uur. Nou, de ouders die leggen zich erbij neer. Ze krijgen Bram er niet mee terug. Nee, dat klopt. Alleen maar verliezers. Kijk uit als je aan het werk bent. In de laatste techniek wordt vaak genoeg opgehamerd om veilig te werken. Ja, moet je doen. Oké, dan nog even helemaal wat anders. Er is nou wat nieuws over Blanke Vla. Ja, dat is heftig namelijk. En mocht je ervan houden. En straks hebben we Henry van der Kolk nog even in de uitzending. Want CDA-fractie Wierde Ente en de coöperatieve agrarische terreinbeheer, de CATB Wierde, die hebben deze week een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. En de minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur over de voorliggende stikstofplannen. Ze hebben daar hun bedenkingen bij of het allemaal wel goed uitgevoerd kan worden. Dus straks hier in de avonddienst Henry van der Kolk.

0: Kwart voor acht in het beloofde land hier zo. Welkom in Twente. Oké, hey, je weet het, er is van alles te doen rondom stikstof. Met name ook de boeren die zich behoorlijk roeren. Kijk maar naar alle ongedraaide vlaggen hier in Twente, zeggen we. Dat kan je niet ontgaan zijn. En ook de boerenprotesten die plaatsvinden. Nou, CDA Wiede Ente die heeft onder andere ook in petto. Want ja, die maken zich ook zorgen samen met CATB Wiede. Dat is de coöperatieve agrarische terreinbeheer. Die hebben deze week een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. En de minister van Landbouw, Visserij en Voedselzekerheid en Natuur. Dat is Jamie van Essen, u wel bekend. Nou goed, over de voorliggende stikstofplannen zijn ze het eigenlijk niet zo mee eens. Ze hebben toch wel behoorlijk wat problemen mee. Henry van der Kolk, raadslid van CDA Wierden Enter. Dat klopt, hè? Die brief hebben jullie verstuurd.
1: We hebben een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Aan de hand van natuurlijk de brief. De brief die inderdaad 26 juni gestuurd is. En ja, wat ons betreft zit er te weinig beweging in. Ook, kijk, je hebt een verkoper en je hebt een monteur. En als monteurs beginnen te praten dat iets wat je verkoopt niet kan, dan denk je dat je in moet grijpen met elkaar. En dat is de reden van onze brief. Dat is ook de manier hoe het komt. Hè. Je ziet ook hoe het gaat. Friesenveer, waar ze gisteren vanavond zijn ze in Tubbergen. Het is duidelijk dat de sector dit niet alleen kan dragen. En zeker niet hoe het nou staat. En als je een klein beetje verdiept in dat de biologische bedrijven nu al op basis van CO2 20% moeten krimpen. En op basis van ammoniak per fosfaatrecht bijna 40% moeten krimpen. Ja, hoe moeten we dan deze brief uiteindelijk in de praktijk gaan waarmaken? Ja, dat is de reden. En we hebben het ook samen gedaan inderdaad met Wieren. Wieren is ook in de gemeente hier in heel Overijssel, denk ik, die het kost bij de boeren staat, ook met die boeren in gesprek is. Vandaar dat de trekkers nog niet in Wieren zijn geweest. Ik denk ook dat uiteraard zijn ze welkom, maar ja, dat uiteindelijk bij de gemeente Wieren niet noodzakelijk is, zeg maar. Zeker gelukkig wel. Hè. Kijk, als je ook in Drenthe, bijvoorbeeld Midden-Drenthe heeft ook wel meer getekend, zeg maar, die zeggen dat het zo niet kan. Maar goed, dat houdt wel in, zeg maar, dat wij een Wierensplan hebben, waar we echt al langere tijd mee met de agrarische in gesprek zijn. Nou, bijvoorbeeld, hè, ze zijn bezig binnen het Wierensplan kijken naar een vergisting in het dorp. Nou, als je alleen dat al tegen het licht houdt, dat ze nou 18 vergunningen willen gaan intrekken in Oostellingenwerf. Wat betreft die vergissingszaak, ja, het ligt gewoon weer ook bij de overheid. Want de overheid moet die 5% verplichte groen gas wettelijk gaan vastleggen. En dan komen die apparaten er wel. Ja, zo zit het met zoveel dingen. Je moet eerst wetten veranderen, want wetten zijn niet goed. Ja, dat is een beetje het punt. Je gaat beleid maken. Nee, je moet eerst de wet veranderen. We moeten gelijkspel hebben met de EU.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
9: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
10: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
12: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
13: Want we will live.
12: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
14: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
15: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Alle scholieren die in de bus zaten die gisteren verongelukten op de A28... zijn weer thuis, meldt Omroep Gelderland. Twee moesten afgelopen nacht in het ziekenhuis blijven, maar met hen gaat het ook weer beter. Eén zwaar gewonde ligt toch wel in het ziekenhuis. De bestuurder van de bestelbus waar de bus achterop reed. De grote natuurbrand in België is misschien ontstaan door een landbouwmachine, zegt justitie. Die is begonnen met het onderzoek naar de oorzaak en er zijn beelden opgedoken van een brandende machine in het gebied. Het was de grootste natuurbrand ooit in België. In Groningen stond vandaag een man voor de rechter die zijn zoon van 15 over de rand van het balkon zou hebben laten bungelen, meldt RTV Noord. Hij had volgens de OM drugs gebruikt en riep dat ze samen naar de hemel zouden gaan. De man heeft erg veel spijt en zei snikkend dat hij weer naar huis wil, maar hij blijft voorlopig vastzitten. En er rijden minder treinen van Utrecht naar Driebergen-Zeist door een brandje in een trein op Utrecht Centraal. In het toilet was een accu in brand gevlogen. Iedereen moest de trein uit. Toen de brand er kwam was er alleen nog rook te zien. Ze hebben nog wat nageplust en de accu is meegenomen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het af en toe bewolkt. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen een mix van wolken en zon. In het zuiden is er een kleine kans op een bui. Het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Peter Grobbe.
17: 3, 2, 1.

Police en Message in the Bottle hier bij 20FM in de avonddienst. Goedenavond allemaal, welkom terug. En smakelijk bakkie als je er naartoe bent. Genoeg te doen hier in de regio, ook aanstaande vrijdag trouwens in Almelo. Dan is er weer volop genieten voor de wielerfans. We hebben namelijk de 42e editie van de profronde Almelo verleden. Het begint om 3:30 met het programma met de dikke bandenrace.

wat mee. Het verdwijnt namelijk. Dat is best wel bijzonder, want blanke vla is natuurlijk jarenlang echt een traditie geweest voor veel mensen om na een maaltijd, warme maaltijd, een bakkie blanke vla te nemen. Maar die verdwijnt langzaam uit de schappen van menige grootgrutten, supermarkt, zeg maar. Er zijn nog wel, is er wel een kleine redding. Het is er nog wel, maar dan moet je wel naar de Jumbo en de Pussen. Die verkopen het vooralsnog nog. Dus mocht je nog van die blanke vla willen hebben. Waarom verdwijnt dan die blanke vla, zou je denken? Nou, dat komt allemaal door die de nieuwe smaakjes die er zijn. Onder andere de karamel, de stroop, wafel en andere smaken. Die maken het toch wel lastig voor de blanke vla. Nou, ik vind het ook eigenlijk best wel lekker. Ik eet het ook veel te weinig. Goed, straks gaan we nog even naar de Twente Bloening. Dat begint aanstaande donderdag. Mirjam Jurgen heeft een uitzending. Want de Twente Bloening is een van de toonaangevende zomerfestiviteit in Twente. Want jaarlijks komen er duizenden bezoekers naar het Hulsbeek. Daar vindt de plaats namelijk. En dit is de 34e editie. Kijken wat Mirjam...

0: terwijl het zonnetje langzaam ondergaat hier in Twente, draaien we hier Sam Smith en Restart. Je hoort hem niet zo vaak, maar het is toch een lekker deuntje, toch? Laten we eerlijk zijn. Dan gaan we even over naar Oud-Marsum even kort. Want tussen 2 en 6 september wordt in Oud-Marsum het glazen huis weer gehouden. Vorige week ook uitgebreid aangedacht al aan geschonken. Nou, dit zamelt geld in voor maar liefst 27 goede doelen. En als onderdeel hiervan wordt op zondag 6 september om 11 uur een kidsrun gehouden. Mocht je aan mee willen doen met de kids, dan is dit in samenwerking met de Oud-Marsumse Lopersclub, de OLC 93, wel bekend daar zo. Startpunt is op de parkeerplaats bij Café De Poort. En er wordt een parcours gelopen tot aan de Rooms-Katholieke Kerk. Nou, meedoen is belangrijker dan winnen, dus men houdt ook geen tijd bij. En opgave is vooraf niet nodig. En deelname is gratis. Mocht je meer informatie willen, dan kun je dat doen op olc-93.nl. Dus olc-93.nl. Nou, deze week ook Twente Ballooning. Dat begint aanstaande donderdag. Het spektakel altijd hier in Twente, waarbij heel Twente vol wordt gehangen met hete luchtballonnen. Ook special shapes van alles en nog wat is daar te doen. Het is natuurlijk een toonaangevende zomeractiviteit hier in Twente. Nou, jaarlijks komen er duizenden bezoekers erop af. En het vindt plaats vanaf aanstaande donderdag tot en met zondag, de 29e. Ja, aan de lijn Mirjam Jurg. Welke editie, de hoeveelste editie is dit inmiddels?
1: 34e editie dit jaar. Ja, kleurrijke sky boven Twente. Dat is fantastisch iedere keer als dat weer lukt. En ook dit jaar hebben we weer een paar prachtige, hele mooie nieuwe ballonnen weten vast te leggen. Een mooie nieuwe ronde ballonnen, maar ook een paar special shapes, zoals we dat noemen. Ja, nou, door de organisatie van evenementen die we eigenlijk wereldwijd doen, hebben we inmiddels na zoveel jaar, waarin mijn vader natuurlijk mee begonnen is, veel georganiseerd, ook in het buitenland. En daarmee ook gewoon een heel mooi netwerk uitgebreid. Ja, en eigenlijk worden dat een soort van ballonvrienden voor ons. En wederzijds worden we voor elkaars evenementen uitgenodigd. Ja, de ballonnen die zeg maar echt vanuit het buitenland komen, ja, daar moet je natuurlijk behoorlijk wat kosten voor maken. Hè. Transport hier naartoe, de gasten, de piloot plus crew, bemanning vlieg je over. Dan wel dat ze per weg komen. Dus ja, hotel, alles wordt betaald. Dus dat zijn behoorlijk wat kosten die we moeten maken om de ballonnen deze kant op te krijgen. Ja, ja, eigenlijk wel. Ja, wij doen het al jaren. Het is een heel mooi project van ons bedrijf. Ja, en omdat het zo bekend is, zijn er natuurlijk ook heel veel jonge gezinnen met kinderen die al jaren, sinds vroeger al komen, inmiddels zelf ouders zijn geworden en naar het evenement toe komen. En ja, we vragen daarvoor ook een entreekaartje. En daarmee proberen we ook voor dit keer weer uit de kosten te komen. Ja, natuurlijk. We weten natuurlijk dat we ook afhankelijk zijn van het weer. En ja, we hopen gewoon dit jaar met een heel mooi randprogramma toch wat dingen erbij te hebben. Dus dat het niet alleen de ballonnen zijn, ook de oldtimers zijn er weer. Een fair en een mega kindermiddag. Dus het maakt het wel leuk dat als het, mocht het een keer wat minder weer zijn, dat we toch Twente Ballooning door kunnen laten gaan.

ook weer te maken met Nederland en ook Twentse fans, die hebben ze ook namelijk. Oké, okay, als we het toch even over Twente hebben, want dan is je waarschijnlijk niet op te gaan dat aanstaande zondag FC Twente voetbalt tegen Cambuur. Maar dat er geen fans meegenomen mogen worden. En dat is allemaal besloten door het lokale gemeentelijke bestuur van Leeuwarden. Want daar zit de voetbalvereniging, of is de voetbalvereniging Cambuur gevestigd. Nou, wat is daar allemaal aan de hand? Vorige week hebben we natuurlijk het incident gehad. Wellicht heb je het meegekregen tussen Cambuur en Feyenoord. Waarbij Feyenoord behoorlijk wat vuurwerk heeft afgestoken. En dat is toch wel een beetje in de verkeerde

keel afgeschoten van iedereen en alles. Gisteren ook nog een heel stuk over gezien op tv. Hoe krijg je godverdezen naam al dat vuurwerk naar binnen? Het schijnt zelfs zo te zijn dat mensen van tevoren, in de week voor de wedstrijd, illegaal zeg maar, het stadion binnendringen en het vuurwerk zeg maar, van tevoren er al neerleggen of aanhangen. Of dat soort dingen. Dus, nou, men wil in ieder geval dat vuurwerk het stadion uit hebben. Maar FC Twente is dus nu een beetje beteuterd. Want de fans die mogen dus niet mee naar Cambuur, naar Leeuwarden. En voelt zich dus benadeeld door het gedrag van de Feyenoord supporters. Dus prima. Nou, en dan nog meer FC Twente nieuws. Want PSV die zou werken aan de terugkeer van FC Twente spits Sam Lammers. Je kent hem, de 29-jarige spits van Twente. Die moet wegwast. En Lucas Vennegoorf Hesling voor zich dulde als spits. En het zou dus maar zo kunnen dat hij ook weer teruggaat richting Eindhoven. Want daar komt hij vandaan. Heeft hij tussen 2010 en 2020 ook zijn wedstrijden al gespeeld. Nou, dan is er nog wat meer. Dat heeft allemaal te maken met het race. Afgelopen weekend was Zandvoort de laatste F1 race. Max Verstappen die ging in plaats van met de winst vandoor de vangrail in, zeg maar. Ook wel heel erg jammer, maar goed, het gebeurt. Het is allemaal racen. En nou heeft hij namelijk wat nieuws. Hij gaat namelijk racen op Silverstone met de kart. En daar heeft hij een opdracht voor gekregen. Hij moet 100 mede weggebruikers van mede karters voor zich dulden. En je kunt je dan opgeven en dan mag je racen tegen Max Verstappen. Wat gebeurt er? Nou, ze gaan allemaal tegelijkertijd van start. Maar Max die staat dus achteraan en die probeert dus helemaal al die 100 karters weer in te halen. En vooraan weer te eindigen. Dus dat gaat plaatsvinden op 16 september. Mocht je de race willen volgen, dan kan via Disney Plus. Dat is dus waar het allemaal te zien is. Nou, Dua Lipa. Ze was afgelopen weekend jarig. Ze werd 31.

0: weekend 31. Love Again. Straks Edge of Desire, Jonas Blue en Melif. En het 120 streeknieuws.
1: Van donderdag 27 tot en met zaterdag 29 augustus verandert het Hulsbeek in Oldenzaal in een kleurrijk spektakel. Want dan is het Twente-beloening. Tientallen hete luchtballonnen uit binnen- en buitenland stijgen op. Waaronder spectaculaire special shapes. Vrijdagavond is het de Nightglow. Ballonnen, licht, muziek en vuurwerk. Kijk voor het laatste nieuws en actuele informatie over de weerscondities op www.twentebeloening.nl.
2: Reis mee terug in de tijd. Zondag 30 augustus staat Saasveld helemaal in het teken van de cultuurhistorische optocht. Geniet van prachtige historische wagens, verrassend straattheater en volop nostalgie. Een belevenis voor jong en oud. De toegang is helemaal gratis en er is volop parkeergelegenheid. De optocht start om 2:00. Mis het niet en beleef Saasveld zoals vroeger. Kijk voor meer informatie op chos2026.nl. Cultuurhistorische optocht Saasveld, zondag 30 augustus.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestekopen.nl.
7: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Bewoners van de Hengeloze wijk Groot Drienen voelen zich onveiliger door groepen jongeren die overlast veroorzaken. De afgelopen maanden kwamen 40 meldingen binnen over vuurwerk, vernielingen en intimidatie bij de PC Hoofdlaan en Jan Prinsstraat. Maandagavond ging de gemeente in gesprek met wijkbewoners. De gemeente bepaalt op basis van hun ervaringen welke maatregelen nodig zijn. Op de oude Almeloze weg in Oldenzaal zijn maandagmiddag twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Een bestuurder liep hoofdletsel op en is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. Een ziekenhuisbezoek was niet nodig. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en werden door een berger afgevoerd. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. En installatiebedrijf Epping kreeg 60.000 euro boete en boutiquehotel Dorsten 15.000 voor dodelijke arbeidsongeval met de 16-jarige Bram Wesselink uit Geesteren. De stagebegeleider kreeg 40 uur werkstraf. Bram werd op 14 mei 2024 elektrocuteerd in een vochtige kruipruimte bij Hotel Drosten door een openliggende lasdoos. Er werd niet spanningloos gewerkt. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is het overal bewolkt en vallen in het zuiden van het land enkele buien. Er is wel enkel buitje mogelijk. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Vannacht zijn er wolkenvelden en het koelt af naar 14 tot 15 graden.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de

wereldhit op dit moment. Enzo Desire, Jonas Blue en Malef. Nou. 8:03. Goedenavond. Dit is Twente FM. De avonddienst met triest nieuws over Dolly Parton. Want zij is op 80-jarige leeftijd overleden, wordt zo net gemeld. Zangeres veroverde wereldwijd de harten van miljoenen fans met hits als Jolene, 9to5 en I Will Always Love You. Nou, haar familie maakt het overlijden via sociale media bekend. Dus dat is op het net binnenkomt. Dus even neus af en toe een liedje van Dolly heb staan, vast wel. Even links en rechts voor. Gaat lukken. Dan circuleren er meerdere nepnieuws. Nou, misschien heb je je computer de laatste tijd in de gaten gehouden en denk van, hey, daar zit wel veel op met betrekking tot Ideal en Wero, want Ideal wordt namelijk Wero en dat gaat geleidelijk. En daar hoef je niks voor te doen. Er schijnen mails in omloop te zijn waardoor er wordt gevraagd van, je moet iets activeren of iets dergelijks. Niet op ingaan. Het is niet oké. Okay. Gaat niet voor elkaar komen. Want voor je het weet is het geld weg en dan staat het op een keer ergens anders. Dus kijk even goed uit. Dus er wordt niet gevraagd, nogmaals, met de overgang tussen Ideal en Wero om iets te gaan doen. Dat gaat heel langzaam met de logo's. En dan vanzelf wordt het Wero. Nou, even neus hebben we nog meer. Ja, straks hebben we Christian Markslag in uitzending. Die is namelijk van Volksfeest en Oele. Want ons Fons Veuring die komt. Oele, misschien ken je het. Het is het buurtschap tussen Hengelo en Bekkum. Dat staat opnieuw in het teken van feestsfeer tijdens de Volksfeest en Oele 2026. Met muziek, sport, activiteiten. En er is voor jong en oud van alles te doen. Daarover straks meer met Christian Markslag. Ik ben even naar neuzen geweest. Ik heb, denk ik, hier, ja, vast wel. Zeker. Weilen inmiddels. Dolly Parton, 9to5, Zwits, 80.

0: heb het wel eens vaker gezegd. Als je vaak op dinsdagavond naar de avondjes luistert, dan is dit een van mijn favoriete nummers.
1: Ja.
0: Florence and the Machine in Ship to Wreck.
1: Fijn.
0: Oké, dan gaan we even over naar Oele. De volksfeesten, Oele die komen eraan. Oele, waar ligt dat? Dat is het buurtschap tussen Hengelo en Bekken. Nou, dat staat opnieuw in het teken van feestsfeer. Tijdens de volksfeesten Oele 2026 met een uitroepteken. Nou, wat gebeurt er allemaal met muziek, sport, activiteiten? En er is voor jongen van alles en nog wat te doen. Christian Markslag, is toch fijn dat iedereen weer naar jullie toe komt, toch?
2: Nee, dat is elk jaar weer fantastisch dat zoveel mensen het kleine gehuchtje Oele kunnen vinden. En de locatie is prachtig. Mooie, zoals je al zegt, in het bos, verscholen. En ze hebben op het moment druk aan het bouwen om iedereen weer van een hapje, drankje en goede muziek te voorzien. Donderdagmiddag hebben we de ouderenmiddag. Dan komen alle ouderen uit de Oele samen in de tent. En gewoon lekker kleinschalig. En er wordt ook muziek erbij, hapje en drankje. Nou, vrijdagavond barst ook het grote feest los. Met Boy Foytog. Die natuurlijk daar samen met Fons hopelijk een gigantisch feest van gaat maken. En dan zaterdag ook de traditionele activiteiten. De steenslagrally, het vogelschieten, kinderspelen, dat soort dingetjes. En dan s'avonds ons festival waar we de laatste jaren op ingezet hebben. Nachtoen. Weer een schala aan artiesten geboekt om het dak te laten afgaan. Zoals Lies Sara, Jari Helges. Stuk komt onze kant op. Freddy Moreira, die mag afsluiten. Samen met DJ Jochem, die eigenlijk twee podia gaan laten knallen. En hebben we ook nog Nederlandstaligen gedacht. In onze piratentent waar Lucas en Gea en de Marlers hebben we dit jaar kunnen boeken. Een hele oude formaat. Ja, we hebben een piratentent en een buitenpodium en een groot binnenpodium. En dan hebben we natuurlijk onze zondagmiddag, wat ook de laatste jaren eigenlijk met redelijk tot mooi weer. Als je dan, ik zeg altijd, bij ons in de wei gaat staan en rustig buitenpodium beginnen met lokale muziek. En dan is het ook gewoon prachtig om daar te staan, zeg maar. En dan sluiten we daar ook af met Rutger van Banneveld. En de formatie die na dit in de tent nog de klanken tot laten horen.

van de zender voor het beloofde land te slaan. Twente FM, Somber, Madrid. Deze homewrecker klinkt ook heel fijn. En volgens mij draaien we hem over 100 jaar nog steeds. Dat kan niet uitblijven. 10 voor 9. En mocht je graag naar de film gaan, dan is er het leukste in Denenkamp aan. De filmhuis Denenkamp die gaat weer opstarten. Op donderdag 10 september is Family Touch te zien. De eerste film van het nieuwe seizoen. En deze worden altijd getoond in het Cultuurhuis. Filmhuis Denenkamp voert wel een belangrijke wijziging door in het nieuwe seizoen. Dus let even op. De vaste filmavond is niet langer op woensdagavond, maar op donderdagavond. Dus voor de vaste gangers even een dagje opschuiven. En met deze wijziging wil men meer bezoekers de kans geven om de week ontspannen af te sluiten met een mooie film. Nou, wil je zien dat er allemaal te doen is? Zeker, het zijn mooie dingen allemaal. www.cultuurhuisdenenkamp.nl. Dus cultuurhuisdenenkamp.nl. En dan voor alle films die daar allemaal te zien zijn. Wat wil je nog meer? Voor een leuke prijs. Die wil het niet. Oké, okay, ja, even de jaren 70 in, denk ik. Eind van de jaren 70, begin jaren 80. Was dit toch wel een dikke hit. The Blue Eyes, The Cult, and Don't Fear the Reaper.

0: wens nog een fijne avond. Morgen is er weer een nieuwe met Ralf en Nienke.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie.
3: Discussie gesloten lijkt me.
4: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
3: Nee, die vetbak kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
4: Oh, is dat zo?
3: Jazeker.
4: Oh,
3: nou,
1: En Twentse cultuur.
5: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
10: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
12: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
13: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
14: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutzer.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Voor Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
2: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
3: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Countryzangeres Dolly Parton is overleden. Ze scoorde enorme hits met nummers als Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You, dat later opnieuw een hit werd door een cover van Whitney Houston. Ook had ze haar eigen pretpark Dollywood. Dolly Parton was 80 jaar, het is niet bekend waaraan ze is overleden. In Limburg zijn 6 mensen opgepakt voor handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Die werden verkocht op een website die Powercaps heet. Zo'nzelfde site, Funcaps, werd eerder opgerold en daarover loopt nu een rechtszaak. 21 gebruikers zouden zijn overleden door de pillen. Minister Letchert van Media denkt na over de toekomst van Ongehoord Nederland. Er is veel te doen om een filmpje van ze, waarin wordt gezegd dat Adolf Hitler ook goede ideeën had. Eerder adviseerde de NPO nog om niet in te grijpen. Letchert laat het binnen een maand aan de Kamer weten, dan is er een mediadebat. En ook op de tweede dag van de WK roeien op de Bosbaan zijn de Nederlandse teams allemaal door naar de volgende ronde, de halve finales. Het zijn de 4 zonder stuurman, de dubbel 4 en de dubbel 2. Morgen zijn de eerste halve finales. Het WK duurt nog tot en met zondag. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het af en toe bewolkt. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen een mix van wolken en zon. In het zuiden is er een kleine kans op een bui. Het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
4: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
8: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzink Bouwmaterialen.eu.
9: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Bewoners van de Hengeloze wijk Groot Drienen voelen zich onveiliger door groepen jongeren die overlast veroorzaken. De afgelopen maanden kwamen 40 meldingen binnen over vuurwerk, vernielingen en intimidatie bij de PC Hooflaan en Jan Prinsstraat. Maandagavond ging de gemeente in gesprek met wijkbewoners. De gemeente bepaalt op basis van hun ervaringen welke maatregelen nodig zijn. Op de oude Almeloze weg in Oldenzaal zijn maandagmiddag twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Een bestuurder liep hoofdletsel op en is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. Een ziekenhuisbezoek was niet nodig. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en werden door een berger afgevoerd. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. En installatiebedrijf Epping kreeg 60.000 euro boete en boutiquehotel Dorsten 15.000 voor dodelijke arbeidsongeval met de 16-jarige Bram Wesselink uit Geesteren. De stagebegeleider kreeg 40 uur werkstraf. Bram werd op 14 mei 2024 elektrocuteerd in een vochtige kruipruimte bij hotel Dorsten door een openliggende lasdoos. Er werd niet spanningloos gewerkt. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is het overal bewolkt en vallen in het zuiden van het land enkele buien. Er is wel enkel buitje mogelijk. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Vannacht zijn er wolkenvelden en het koelt af naar 14 tot 15 graden.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
5: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
0: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
6: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
11: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
12: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
14: Oh nee, mijn remmen! Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In Amerika gaat de vlag een week lang half stok na de dood van countryster Dolly Parton. President Trump heeft dat aangekondigd. Hij zegt dat er nooit eerder zo iemand als Dolly was en er ook nooit meer zal zijn. Ook sterren hebben geschokt gereageerd. In ons land countryzanger Waylon, Douwe Bob en O'Gene onder andere. De grote natuurbrand in België is nog steeds niet helemaal uit. Hij brak 10 dagen geleden uit en nog steeds zijn er 100 brandweerlieden aan het blussen omdat de grond blijft smeulen. Het kan zijn dat de brand is ontstaan door een landbouwmachine. Er zijn beelden opgedoken van een brandende machine in het gebied. In het Franse dorp waar gisteren een tornado was, zijn zo'n 100 huizen totaal verwoest, is de eerste schatting. 200 anderen zijn beschadigd. In het dorp staan maar 500 huizen. Ook de school is beschadigd en daardoor kan die volgende week niet open voor het nieuwe schooljaar. En er is een nieuwe campagne gelanceerd die bedreigingen tegen lokale politici tegen moet gaan. De helft van de politici heeft het al eens meegemaakt. Een stichting, mede opgericht door oud-VVD-politicus Klaas Dijkhoff, roept mensen daarom op om ook eens hun waardering uit te spreken voor raadsleden en andere bestuurders. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het af en toe bewolkt. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen een mix van wolken en zon. In het zuiden is er een kleine kans op een bui. Het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Het is zomer in Twente.

0: eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Roscoe.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Roscoe-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Roscoe.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Bewoners van de Hengeloze wijk Groot Drienen voelen zich onveiliger door groepen jongeren die overlast veroorzaken. De afgelopen maanden kwamen 40 meldingen binnen over vuurwerk, vernielingen en intimidatie bij de PC Hoofdlaan en Jan Prinsstraat. Maandagavond ging de gemeente in gesprek met wijkbewoners. De gemeente bepaalt op basis van hun ervaringen welke maatregelen nodig zijn. Op de oude Almeloze weg in Oldenzaal zijn maandagmiddag twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Een bestuurder liep hoofdletsel op en is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. Een ziekenhuisbezoek was niet nodig. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en werden door een berger afgevoerd. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. En installatiebedrijf Epping kreeg 60.000 euro boete en boutiquehotel Dorsten 15.000 voor dodelijke arbeidsongeval met de 16-jarige Bram Wesselink uit Geesteren. De stagebegeleider kreeg 40 uur werkstraf. Bram werd op 14 mei 2024 elektrocuteerd in een vochtige kruipruimte bij Hotel Drosten door een openliggende lasdoos. Er werd niet spanningloos gewerkt. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is het overal bewolkt en vallen in het zuiden van het land enkele buien. Er is wel enkel buitje mogelijk. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Vannacht zijn er wolkenvelden en het koelt af naar 14 tot 15 graden.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestekopen.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
9: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goed kope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
10: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in de Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
11: Want we will live in the
10: van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en scoor je tickets op rockamesh.nl.
12: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Feyenoord-fans zijn volgende week misschien niet welkom in Nijmegen bij de wedstrijd tegen NEC. Dat zei burgemeester Bruls bij de talkshow Goedenavond Nederland. Hij verbiedt Feyenoord-supporters als er niemand wordt aangehouden nadat er massaal vuurwerk werd afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur. Het uitvak veranderde toen in een vuurzee. Extinction Rebellion gaat gewoon door met het blokkeren van snelwegen. De aankondiging dat deelnemers aan die actie strafrechtelijk vervolgd kunnen worden verandert daar niks aan. Justitie kwam vandaag met die maatregel nadat het pas geleden misging in de file die door een boerenprotest werd veroorzaakt. De dood van Dolly Parton heeft veel mensen verrast. Hillary Clinton zegt dat ze het beste was dat Amerika te bieden had. Oud-president Bill Clinton roemt vooral haar project om kinderen te laten lezen. Mochten mensen iets willen doen, dan vraagt de familie een donatie daarvoor. Het afscheid van Dolly Parton is in besloten kring. En NEC gaat niet debuteren in de Champions League. Bodø/Glimt was ook in Noorwegen te sterk. Het werd 3-0. NEC maakte het zichzelf al snel lastig. Doelman Kretas kreeg na 3 minuten rood voor Hens buiten de 16. Daarna liep Bodø/Glimt snel uit. NEC gaat wel Europa League spelen, een niveautje lager dus. Het weer van Weer Online. Vannacht is het op veel plaatsen helder. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluizen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veurhoort. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog allemaal tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Boerenactiegroep Farmers Defence Force vindt dat er heel goede redenen moeten zijn om mensen te vervolgen als ze een snelweg blokkeren bij protesten. Ze vinden dat boeren niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor een ongeluk in een file achter hun trekkers. Maar dat was wel de reden voor justitie om die maatregel te nemen. De wedstrijd NEC Feyenoord volgende week zaterdag wordt misschien zonder uitsupporters gespeeld. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil eerst zeker weten of er daders van het vuurwerk bij Cambuur worden opgepakt. Daar veranderde het uitvak in een vuurzee en raakte op andere tribunes mensen gewond. Bruls wil dat in Nijmegen niet hebben. Twee Nederlandse diplomaten moeten Israël uit. Buitenlandminister Berendsen noemt die actie onnodig en betreurt het, maar respecteert het wel. Ze moeten binnen 2 weken weg zijn. Volgens Berendsen heeft het te maken met verkiezingen die eraan komen in Israël. Nederland blijft zich wel gewoon inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. En BN'ers reageren allemaal hetzelfde op de dood van Dolly Parton. Johan Derksen vindt haar de beste countryzangeres die ooit bestaan heeft en noemt haar echt een held. En volgens talentenscout Henk-Jan Smits was ze een uitzonderlijk talent. Waylon had geen woorden voor het overlijden van een van de grootste countrysterren ooit. Het weer van Weer Online. Het is op veel plaatsen helder en het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Douze had altijd best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: pagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Zeeuwse Oosterland, vlakbij de Oosterschelde, staat een schuur in brand bij een boerderij. Er waren geen mensen of dieren in de schuur toen de brand uitbrak. Die lag wel vol met uien. Er is geen gevaar dat andere gebouwen ook in brand vliegen. De grootste vlammen zijn verdwenen, maar de brand is nog niet geblust. Schiphol gaat donderdag weer praten met de vakbonden over de werkomstandigheden van het beveiligingspersoneel daar. Vandaag leggen de beveiligers uit protest een paar keer een kwartier het werk neer. Dat gebeurde gisteren ook al. Ze willen onder meer betere regels voor pauze en het aanvragen van verlof. In een buitenwijk van Barcelona zijn 25 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Er komt veel rook bij vrij. De brand ontstond gistermiddag in een bos- en bergachtig gebied aan de rand van de stad. De brandweer is massaal aanwezig. Anderhalve week geleden was er ook al een bosbrand in datzelfde gebied. En bij de uitvaart van Dolly Parton is alleen familie aanwezig. Dat was haar eigen wens. Ze wordt begraven naast haar man Carl Dean, die vorig jaar overleed. Volgens entertainmentwebsite TMZ draagt Dolly Parton in haar kist haar kenmerkende hoge hakken en een comfortabele katoenen jurk. Het weer van Weer Online. Het is op veel plaatsen helder en het koelt af naar 11 tot 15 graden. 'S Ochtends is in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM. In

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbank kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbank kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Boerenactiegroep Farmers Defence Force is tegen de strafrechtelijke aanpak van blokkades op snelwegen of het spoor. Daarvoor zijn heel goede redenen nodig die nu ontbreken, zegt de groep. De minister, burgemeesters, politie en justitie spraken dit af na een reeks boerenacties met trekkers waarbij ook doden vielen. Burgemeester Bruls van Nijmegen dreigt Feyenoord-supporters te weren bij de uitwedstrijd tegen NEC volgende week. Als begin volgende week geen daders zijn opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur, mogen ze het stadion niet in. Justitieminister Van Wil wil ook veel betere controles op vuurwerk bij de stadions. Binnenvaartschepen vervoeren steeds minder kolen, zand, grind en graan, schrijft de Telegraaf. In 10 jaar tijd werd dat 15% minder. Er werd vooral minder kolen en ijzererts vervoerd. Toch zijn er nieuwe kansen voor de binnenvaart. Schepen kunnen door de energietransitie bijvoorbeeld grote windmolenwieken vervoeren. En het vliegveld van Caracas in Venezuela gaat volgende week weer open. Reizigers vertrekken voorlopig nog wel vanuit tijdelijke terminals. Het vliegveld ging dicht na 2 zware aardbevingen eind juni. Daarbij kwamen ruim 6500 mensen om het leven. Er worden ook nog steeds veel mensen vermist. Het weer van Weer Online. Het is op veel plaatsen helder en het koelt af naar 11 tot 15 graden. 'S Ochtends is in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.